0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
3: op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Gewoon puur vanuit het hart.
0: Het gevoel van hier.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Love Me Not in een kei goeiemorgen. Wil jij koffie? Of thee? Ik laat je zo meteen weer twee fragmentjes horen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. Dan mag je zo meteen gaan appen naar 06-573-28203. En dan ben ik heel benieuwd waar je voor gaat. En het is heel simpel, je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen. Gaan wij rond 6:30 de stembussen sluiten. En dan gaan we stemmen tellen. En dan hoop ik voor je...

0: in ieder geval waar je op gestemd hebt, dadelijk voorbij gaat komen. Maar luister vooral eerst even mee naar de opties voor vandaag. Denk dan even na en stuur dan koffie of thee naar de Omroep Brabant app. En dan zijn wij helemaal blij op deze maandag. Wil jij koffie? Bij koffie, Aventura en Obsession.
1: Of toch liever een bakje thee. Als je
0: gaat, Kenny B, als je gaat. Laat vooral weten wat ik voor jou kan gaan draaien zometeen. Het zijn twee totaal verschillende liedjes. Maar wel leuk om aan jou te gaan vragen of we voor koffie of voor thee gaan. Wil je namelijk Aventura horen met Obsession? Dan kun je koffie appen naar 06-573-28203. Zeg je nee, doe maar thee, dan kom je uit bij Kenny B. En als je gaat. 06-573-28203. Laat van je horen, ik ben razend benieuwd. En ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Dus of koffie, Aventura, of thee met Kenny B. 06-573-28203. Pak de telefoon erbij, kost jou een paar seconden. En wij zijn helemaal blij. Bedankt alvast. Dit is de script.

0: Ray Parker Jr. en Ghostbusters hier in een kei goeiemorgen. We zijn druk bezig met koffie of thee. We gaan dadelijk de stembussen sluiten, maar wij vonden wel dat we in ieder geval nog één keer aan jullie de liedjes moesten laten horen. Wil jij koffie? Bij koffie vandaag Aventura en Obsession.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Als je gaat, Kenny B. En als je gaat. Als je denkt ik wil de bestemming nog beïnvloeden, dan kan dat nu. Je hebt nog een minuutje om even door te geven wat jouw favoriet is. Koffie of thee, dat is ook het enige wat je hoeft te sturen. Dus wij hoeven ook alleen maar koffie of thee, een van die twee, in de app te zien. Dat mag dan naar 06-573-282-103. En laat maar weten waar je voor wil gaan. Zeg je, doe mij maar Aventura op station. Kom je bij koffie, zeg je nee, Kenny B. Als je gaat, die hoort bij thee. Gewoon even appen en dan kunnen wij zo meteen stemmen gaan tellen. Als je

0: 3 minuten over 6:30. Het is tijd voor het Omroep Brabant Verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi. Ja, er is net een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Net naar de Moerdijkbrug bij knooppunt Klaverpolder. De rechterrijstrook is dicht. Nou, de file groeit. De vertraging is nu 10 minuten. De andere kant op staat file vanuit Breda tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Verder staan er wat dagelijkse files op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Kerkdriel en op de A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
2: Omroep Brabant.
0: Vandaag begint de dag droog met zonnige perioden. De temperatuur die loopt snel op naar een graad of 12. Maar uiteindelijk gaan er ook buien over Brabant komen. En met de stevige noordenwind betekent dat het ook weer af gaat koelen naar een graadje of 10. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Niek.
3: Bij het pand op de grens met de Engelen, waar de gemeente Den Bosch 50 minderjarige vluchtelingen wil opvangen, is een explosie geweest. Het glas van een toegangsdeur is gesneuveld. Waarschijnlijk is de explosie veroorzaakt met zwaar vuurwerk. Er zijn al meerdere demonstraties geweest tegen de opvang. Vorige week blokkeerden tegenstanders nog de snelweg A59. Op vliegbasis Eindhoven is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat schip werd getroffen door een uitbraak van het Hantavirus. Medewerkers van het Rode Kruis en de GGD stonden klaar om de mensen op te vangen. Zij moeten nu 6 weken in thuisquarantaine. NAC is gedegradeerd. Concurrenten Telstar en FC Volendam die pakten gisteren punten en zijn daardoor niet meer in te halen. De wedstrijd van NAC tegen Heerenveen werd gisteren in de 82e minuut gestaakt omdat er voor de zoveelste keer vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC stond toen met 2-0 voor. Trainer Karl Hoefkens die staat nog steeds achter een groot deel van het publiek.
4: Zowel uit als thuis hebben zij ongelooflijke momenten gegeven en gekregen. Het loopt verkeerd af. Heel frustrerend, heel teleurgesteld. Maar dan mogen enkelingen het eigenlijk niet verpesten voor het ganse publiek. Dat is niet waar wij als NAC Breda voor staan.
3: Het restant wordt vanmiddag uitgespeeld in Friesland. Dat moest eigenlijk in Breda gebeuren, maar de gemeente gaf daar geen toestemming voor. De gezondheidssituatie in Gaza wordt steeds nijpender, dat zegt het Rode Kruis. Er zijn grote tekorten aan medicijnen en apparatuur. Van de 33 ziekenhuizen in Gaza functioneren er nog maar 5. Een woordvoerder van het Rode Kruis over wat dat betekent voor de inwoners van Gaza.
5: De zorg is echt dramatisch. Dus 2,5 jaar zijn er bombardementen geweest op ziekenhuizen. Zijn operatiekamers verwoest. En daardoor functioneren er nog maar heel weinig ziekenhuizen. Maar wordt ook de zorg bijvoorbeeld verleend vanuit containers. Dus als je naar een huisarts gaat, dan zit diegene in een container.
3: Het Rode Kruis roept Israël op om honderden vrachtwagens per dag toe te laten met hulpgoederen, maar vooralsnog geeft dat land daar geen toestemming voor. Een Mexicaanse circusartieste, die heeft toch wel iets bijzonders geflikt. De vrouw maakte 2 vlechten van haar lange haar en die vlechten maakte ze vast aan een gewicht van 75 kilo. En vervolgens tilde ze daarmee het gewicht op. Ze hield dat zo'n 14 seconden vol. Met haar haren dus tilde ze dat gewicht op. Daarmee nam ze ook een record over, want het bestond al wel van een vrouw uit India. Zij tilde 12 jaar geleden met haar een gewicht van 55 kilo op.
0: Oh,
3: ja. Kun je niks bij voorstellen, maar ja, daar zit een foto bij en zo. En er zijn ook video's lopen. Het is echt gebeurd.
0: Het is echt knap. Nou goed, als je met haar naar een feestje gaat en ze zegt ik ga even mijn haar doen, nou dan begin maar om 4:30, want dan hebben we om 7:30 is er nog niks gebeurd. Kijk, goedemorgen. Zometeen gaan we eens kijken of het koffie of thee is geworden deze ochtend. We gaan de stemmen tellen en jullie gaan luisteren naar de Culture Club.

0: Today.
1: Tamara, kei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heb jij een fijn weekend gehad?
2: Ik heb een heel fijn weekend gehad.
1: Ja? Heb jij, ja. Wat heb je gedaan?
2: We zijn zaterdag bij de Comic Con geweest in Den Bosch.
1: Ja, leuk.
2: Ja, was heel erg leuk. En gisteren ben ik bij RBC geweest.
1: Oh, ja?
2: Ja. En gisteravond ben ik, als we een vermoeden dag, mee uit eten genomen.
1: Ah, dus je hebt echt een topweekend gehad.
2: Ik heb een topweekend gehad, zeker.
1: Kijk, wat goed. Heb ja. jij ook een beetje genoten wel van het goede weer? Want volgens mij gaan we de komende 2-3 dagen weer even weer met de dikke jas aan.
2: Ik heb zeker van het goede weer genoten. Ja, voor de plantjes is het wel goed dat het wel minder wordt, hè?
1: Ja, dat is ook waar. Daar ben ik heel eerlijk in. De vraag is alleen, waar gaan wij voor deze ochtend? Zeg jij van nou, doe maar koffie of doe maar thee?
2: Ik ging voor een bakje koffie.
1: Wil jij even lekker dansen op station?
2: Ja, ja. Heb ik wel zin in.
1: Ik heb ooit op een bruiloft gedraaid. En daar hadden heel veel vrienden van het bruidspaar, die hadden als verrassing dit ingestudeerd. Maar er waren dus echt een paar van die talenten bij. Nou jongen, die konden de heupen laten draaien. Nou, die hadden mij compleet naar huis gedanst. Maar dat was echt fantastisch. En ik krijg ook altijd goede zin van dit nummer. Dus ik ben blij dat jij dit gekozen hebt.
2: Nou, fijn om te horen.
1: Wens ik jou een kei mooie dag toe.
2: Van hetzelfde allemaal. En bedankt voor bellen.
1: Houdoe, hè.

0: John Osborne and One of Us. 90s. Prachtig liedje. Ja, wij hebben vorige week niet echt een beste week gehad, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Dat zeg jij nog zachtjes, ja.
0: En heeft alles te maken met dat wij weer mogen gaan raden waar een nieuwsberichtje over gaat. Het is altijd even lastig, want Niek heeft voor ons alleen maar de titel en wij kunnen ook alleen maar in het draaiboek gewoon de eerste twee berichten zien. Het derde bericht plakt hij pas op het laatste moment erin. Dit is best irritant.
1: Ja, maar ook goed, want anders kunnen we wel lezen wat het is.
0: Anders weten we natuurlijk al wat het is. En dat zou flauw zijn als je dat af gaat zitten kijken.
1: Ja, vorige week hadden we 0 punten.
0: Ja, vorige week
1: of John en Jasper moeten ons gered hebben.
2: Eens even denken. Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vrij. Je hadden een punt?
0: Ja.
1: Ah, netjes.
0: Nou, kijk. Wat is de titel?
2: De SGP in Barneveld is niet blij en dat is hierom.
0: Die weet ik.
1: Ja? Oh, dan zal ik eerst iets gokken, dan kun jij daarna...
2: Ja. Ja, de SGP is natuurlijk op geloof ook gestoeld. Dus ik denk dat er iets in een kerk is gebeurd.
0: Oké.
2: Okay. Iets, geen idee. Een striptease in een kerk.
3: Iets wat in ieder geval daar niet thuis hoort,
2: volgens
3: de SGP.
2: Ja, precies.
0: Nou ja, hij zit vrij warm.
1: Ja?
0: Nee, als ik een beetje goed zit. Dit gaat volgens mij over Flodder, over de musical. En dat de SGP in Barneveld er tegen is dat. Want ja, bij Flodder was natuurlijk gedronken, gewipt en allerlei dingen gezegd. Want daardoor is het ook een Flodder-familie. En volgens mij heeft de SGP daar behoorlijk veel moeite mee. En wil daar van alles voor verbieden.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar ja, het is voor veel mensen een nostalgische serie. Scheku film. Daar werd even wat, af en toe wat in gedaan, maar misschien niet helemaal.
1: Oké. Okay.
3: Jij gaat voor Flodder en jij gaat voor een keer wat gebeuren.
1: Maar hij is zo specifiek, dat zal wel kloppen.
3: Ja, maar ik ga het toch nog niet zeggen.
1: Ah!
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Oké.
3: Okay. Dan wachten we nog even op.
1: Oké.
0: Nou ja. Ik zit nou te denken, ik heb dit weekend nog een keer de Flodder 3 of Flodder naar Amerika nog een keer voor de gein zitten kijken.
1: Oh, wat een topfilm is dat, joh.
0: Dat is echt een goeie, ja.
1: Ja, waanzinnig.
0: Ja, dat zijn wel de films waar je over 20 jaar nog van denkt van nou, die tijd was er gewoon, lachen.
3: Het is lang geleden dat ik die heb gekeken.
0: Ja?
3: Ja.
1: Dan moet je gewoon een weekje doen.
0: Ja.
3: Ze zijn echt leuk.
0: Ja, ze staan volgens mij ook op Videoland, geloof ik. Kun je ze gewoon alle drie meteen even kijken. En volgens mij staat de serie ook helemaal nog, nog online.
1: Dan ga ik wel een keer kijken weer, ja.
0: En ik ga die nieuwe, als het Flodder is overigens, want we zitten al op Flodder voor te beduren, gaan we ook nog wel die nieuwe even kijken.
3: Ja, dat begint binnenkort.
0: Ja, volgens mij 21 mei of zo gaat dat
2: online. Zoiets, ja.
0: Maar ik weet niet of dat nou één groot feest gaat worden.
1: En daar is maar één manier om achter te komen.
0: Ja.
1: Kijken.
0: Kijken. Zou Obierman, wat doet hij nu erin?
1: Ja, dat moet haast wel, toch?
0: Ja. Dat is toch wel echt...
1: Dat hoort wel een beetje.
0: Hoogtepunt van de serie en de film.
1: Ja, zeker.
0: Eerlijk is eerlijk.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
6: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
5: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
7: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
5: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, 7:02. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jordi. Ja, de ochtendspits komt verder op gang met wat dagelijkse drukte. Nou, bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. We hadden wel een vroege aanrijding op de A16 bij Moerdijk richting het zuiden. Maar dat was allemaal alweer snel van de weg af. Dus wat resteert zijn de dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. 8 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A58 naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen Tilburg en Moergestel. 4 kilometer. En daar ben je 10 minuten langer onderweg.
8: Dankjewel. Zometeen gaan we natuurlijk weer bellen met Jan Biggel, want het is maandag.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Wij
11: zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
25: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
26: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
28: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
29: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van den Broek Woninginrichting geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
28: 20% korting?
29: Ja, ook bij Van den Broek in Baarle-Nassau.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Kei, goedemorgen.
32: Jordi Graat.

0: Carly Rae Jepsen en Discus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, natuurlijk. Goedemorgen. Van harte welkom. Fijn dat je erbij bent op deze maandag, de 11e van mei. Het begint nog droog, met zonnige periode. De temperatuur komt dan uit op een graad of 12. Maar ja, slecht nieuws. Daarna gaat het regenen, hard waaien. En dan gaat de temperatuur weer zakken naar een graad of 10.
2: Dan even een blik in de geschiedenis.
0: Ja.
2: Vandaag in 1502 vertrekt Columbus voor zijn laatste reis. Die was naar West-Indië.
0: Ja.
2: In 1951, de Heffeling opent de deuren voor het eerst.
0: Dan is hij 75 jaar.
2: Ja, vandaag. Dat zou zomaar
0: zijn. Nou, ik neem aan dat ze diverse festiviteiten
2: daar ga ik ook vanuit, zeker. En in 2024,
0: ja,
2: dit liedje van Joost Klein wordt gedisqualificeerd.
0: Ja, dat ging allemaal niet lekker, hè?
2: Nee, zeker. En deze week staat natuurlijk het Songfestival weer op het programma.
0: Ja. Het is vandaag Eet Wat Je Wil dag. Nou, dat komt goed uit. Dag van de technologie.
2: Dat vier ik elke dag.
0: Het is ook de dag van de cupcake. En verder in het nieuws, Nick.
3: De olieprijzen liepen afgelopen nacht op naar de mededeling van de Amerikaanse president Donald Trump dat een Iraans vredesvoorstel volkomen onacceptabel is. Valt Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging met ruim 3% in prijs omhoog tot zo'n $105 per vat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, is rond 8:30 geland op de vliegbasis Eindhoven. De opvarenden die worden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Ook buitenlandse ambulances die stonden klaar bij het vliegveld om mensen te vervoeren.
2: Ik vond dat wel mooi, want ik zag die foto's voorbij komen van hoe zij op Eindhoven Airport uitstapten. Maar ik zag ook foto's voorbij komen van een groepje wat volgens mij in Griekenland was uitgestapt. Die waren helemaal in zo'n wit pak, als een soort imperpak. Ja. Helemaal alles afgesloten. En hier in Eindhoven geel hesje en een mondkapje.
3: Ja, dat zijn dus verschillen kennelijk.
2: Ja.
3: Ja, dan wat ik voor zevende zei, en de SGP in Barneveld is niet blij, en dat is hierom. Mark, jij zei van ja, het zal wel iets te maken hebben met mensen die in kerk iets hebben gedaan, wat niet door de beugel kan volgens de SGP. En Jordi, jij gooide het op Flodder.
0: Flodder, ja.
3: Ja, je hebt de punten bakken. Het heeft inderdaad met Flodder te maken.
0: Ja, de SGP,
3: de SGP is niet blij, want in die gemeente staan de grote hallen waar eerder nog de musical 4045 lang speelde. En nu komt daar een musical over Flodder in diezelfde zaal. Maar ja, daarin komt, zoals je misschien wel verwacht, in Flodder van alles voorbij dat God verboden heeft. Het is te veel gescheld, te veel alcohol en te veel seks volgens die partij. Dus daarom zien ze het niet zitten.
0: Ja. Wat een onzin. Ja.
2: Je kunt je maar ergens druk op maken.
0: Ja, echt. Man. Dat is toch gewoon die serie die... Nee, maar gelukkig in 4045 gebeurde niks ergs. Hè? Daar sneuvelde niemand en daar weet ik het allemaal.
2: Ja, maar
0: daar
2: zat geen seks in.
0: Nee.
2: Dus dat is het goed.
0: Nee, oké. Okay. Maar ik vind het een flauwekul, echt. Nou, als ze daar zich druk over moeten maken, dan komen ze zo wel door, hè?
2: Dan gaat het goed in Barneveld.
3: Ja, het levert wel een punt op.
2: Ja.
0: Bedankt, Niek.
2: Kun je nagaan als ze die voorstelling ook op zondag spelen?
0: Ja. Dat zou ik doen. En dan zeker drie keer.
2: Ja, drie keer op zondag.
0: Om 11, om 2.

0: Ilse de Lang en Something Good. 10 minuten voor 7:30. Op maandag bellen wij altijd even gezellig met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi, we zijn er weer hè.
0: Jan, ik mag jou feliciteren, want ook voor jou is het toch wel het zomerseizoen weer begonnen, zag ik op jouw social media.
1: Ja, dat kunnen we wel zeggen, maar hoe bedoelde?
0: Nou, volgens mij heb jij een plonsje gemaakt in het zwembad. Kan dat kloppen?
1: Ja, je weet wat het leuk is. Er is nou geen man.
0: Nee. Maar van dat filmpje toch wel? Er waren toch allemaal kinderen om jou heen die hoopten dat Jan als een gek
2: in de camping. Op de camping.
1: Ja, het weekend zit hier een beetje volk, maar ik moet eerlijk zeggen. De week, wij zijn nou helemaal alleen. Ik zit hier naar mijn Helga.
0: Ja.
1: En er zijn nog een paar vaste bewoners. Dus vandaag heb ik het zwembad alleen, morgen heb ik het zwembad alleen, woensdag. Dus wat dat betreft baden we ook wel een beetje een soort luxe.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is toch lekker, op het stepje naar het zwembad.
1: Nee, dat mag niet meer. Je mag hier geen elektrische step meer gebruiken.
0: Hoe is dat nou, Jan?
1: Ik zeg, dat is ook mooi. Koop ik van die steps, vind ik kei leuk.
0: Ja.
1: Ik zeg, ik heb al kooi voeten, ik denk, dan kan ik met mijn step naar de kantine.
0: Ja.
1: Ja, dan mag er niet meer steppen.
0: Ja, maar is dat nou toch, Jan?
1: Ik ga in een auto naar de kantine.
0: Ja, ik wou zeggen, want jij zit ook niet echt... Ja, het is wel te lopen, maar mijn stepje is toch even makkelijk als je even op en neer moet. Maar...
1: Nou, weet je wat het is? Het is een heel eind. En als je dan naar de kantine gaat, ik kom iedere keer mensen... Hé, Jan Biggel.
0: Ja,
1: Jan,
0: dat weet ik.
1: Hé, koffie. Hé, Jan, flesje bier. En dan duurt het lang even dat je er bent.
0: Ja, dan kun je halverwege weer terug, want dan zit de tijd er weer op. Dan moet je weer weg.
1: Ja.
0: Ik zit even te denken. En een fiets dan of zo, Jan? Ik probeer even met jou mee te denken. Een elektrisch fiets mag dan ook niet?
1: Nee, dat mag wel. Want ik had toen hier een fiets meegenomen. Maar ja, dat vond ik niks.
0: Nee.
1: Ik ben toen in die afrastering gereden. En ik denk, ik kan wel een stek halen. Dus dat ging toen ook niet helemaal goed. Dus ja, maar dan mag ik niet meer steppen. Ik zeg, nou dan... Zullen we heel weinig zien.
0: En hoe was sowieso het weekend? Want inderdaad, je zit natuurlijk ook veel op de camping en dat soort dingen. Maar ja, jij zei vorige week, ik maak altijd wel van alles mee. Dus volgende week heb ik nog wel een verhaal voor jou. Maar was dat nog van de Turkije-reis of was dat van iets anders wat jij had meegemaakt?
1: Oh nee. Wij zijn wezen tekenen. Want wij moesten, smandags had ik jou in de telefoon.
0: Ja.
1: En toen moesten wij s'morgens nog, want ik had de telefoon gehad.
0: Mm-hmm.
1: En toen moesten we gaan tekenen, want gingen we in ondertrouw. Nou, dat was ook wel lachen.
0: Hoezo?
1: Want dan zijn ze vlug op de gemeente, hè, jongen. Je moet alles opgeven en... ze kon de computer niet gedraaid krijgen. Alles stond op zijn kop. Ze wisten dat ze moest draaien. Ik denk, ja, ik had het wel gebeten, maar ja. Ik heb altijd van die simpele oplossing. Ik had gewoon op dat scherm hem gedraaid, maar ja. Ze ging op de kop staan.
0: Dat mocht niet. En is dan even voor puur...
1: Ja,

0: moeten maken. Maar we hebben in ieder geval getekend en ja, we zijn een mondentrouw gegaan. Dus ja, dat wordt
1: dan. Nou, gefeliciteerd. En hoe loopt verder de voorbereiding, Jan? Want is er al, hebben jullie al een datum in het verschiet en hoe zo'n dag eruit moet gaan zien? Of hoe werkt dat bij jullie?
0: We hadden wel een datum in het verschiet in juli, maar het is zo, we zijn nog keidruk bezig, want ja, we zijn huurhuis nog aan het leegruimen en klaar het maken voor de verkoop.
1: Ja.
0: Dan zijn we hier op de camping, moeten nog een paar kleine dingetjes gebeuren. Dan zijn we hier ook klaar. Maar ja, bij mij thuis staat huldig een huisrood, tenminste alles. En alle dingen die we dubbel hebben, ja, die gaan we eerste en tweede Pinksterdag. Ja, gaan we die verkopen op de markt. Dus ja, die laten we de bus hebben die alles mee door naartoe brengt. En dat is een hoop, joh. Oh, wat stond met een bomvol. Ja. Dus ja, de mensen hebben dadelijk geluk die allemaal door naar die vlooienmarkt komen. En doen we alles vernappelen en Nijwegen.
1: Ach ja, dat is zeker zo.
0: Mensen er blij mee
1: zijn.
0: Dat
1: is wel even leuk.
0: Ben ik ook vanaf van die troep.
1: Hey, en tot slot, Jan, hoe ziet deze week eruit? Zijn er nog dingen in de agenda waar jij sowieso naar uitkijkt?
0: Nou, woensdag.
1: Oh.
0: Want dan begint weer Concerti Fetti. En dat vind ik altijd ontzettend
1: dat
0: leuk om te doen.
1: Deze
0: goede concert. Voor mensen met een beperking. En ik moet elk zeggen, daar kijk ik elk jaar naar uit. Want dat vind ik keileuk om te doen. En ik ken er ook een hoop persoonlijk van. Dus ja, dat vind ik gewoon altijd keileuk om te doen. En dan komt de woensdag weer aan. En dan het weekend, ja, mijn eigen optreden is weg.
1: Wat leuk. Ja, nee, Concerti Fetti is echt waanzinnig gaaf. Dat is zo leuk om mee te maken. Dat is echt, keigaaf. Echt,
0: vorig jaar ook.
1: Ja, ik vind
0: het de begeleiding.
1: Mm-hmm.
0: En die zien ook, Jan, dat is altijd leuk. Want hier krijgen ze altijd, allemaal krijgen ze een paar stickertjes.
1: Ja.
0: En dan alle zangers van Nederland, die hangen er dan.
1: Ja.
0: En dan mogen ze een stickertje plakken op degene die ze dan willen hebben. Weet je. Dat vind ik een heel mooi initiatief.
1: Ja.
0: Maar dat is de reden van de begeleiding, hij zei, Jan. Dat is leuk, zit hij, want bij jou weten we dat. Bij iedereen moeten we ze tellen. En het is dat we bij jou weten, jij eronder zit, want jij zit helemaal volgeplakt.
1: Oh.
0: En dat vind ik dan weer mooi.
1: Dat is keileuk.
2: Dat is heel mooi.
1: Jan, ja, maak er een mooi.
0: Dat zijn leuke dingen die je dan.
1: Absoluut. En daar gaat ook een waanzinnig feest voor. Maak er sowieso een mooie week van, hè, Jan? En goed.
0: Ik ga er een hele mooie week van maken. Ik heb wel gezien dat het niet aan het weer ligt, want het weer schijnt om te zijn. Maar ja,
1: voor het weer hoeft het niet te doen.
0: Nee, maar plezier moet ik toch zelf maken.
1: Dat is waar.
0: Ik heb er nog zo'n pretnet erbij. Dus,
1: daarom. Groetjes aan jou aanstaande, hè?
0: Dat ga ik ook doen.
1: Houden we, Jan.
0: Dus, hey mensen, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Gewoon weer een leuk verhaal.
1: Yes, goed zo. Houden we.
0: Houden we.

0: Sick and to be with you. Zometeen gaan we naar het laatste nieuws, dat krijg je van Niek.
1: Onder andere gaat het over een aanrijding in Valkenswaard. Man raakte daarbij gewond en de bestuurder die reed door. En een bizar incident in de dierentuin in Dortmund.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Het is exact 19:30, we gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB, goedemorgen.
8: Goedemorgen Jordi. Ja, het is ondertussen wat drukker geworden op de Brabantse wegen. Grote problemen zijn er niet. We zien vooral wat langere dagelijkse files staan. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende. De vertraging is een kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht langzaam rijden en stilstaan. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En verder is de file lang op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Best nu 13 kilometer. Het oponthoud is 15 tot 20 minuten.
4: Omroep Brabant.
0: De dag die begint vandaag droog met zonnige periode. Temperatuur loopt dan snel op naar een graad of 12. Maar we gaan uiteindelijk weer zakken. Want er komt een regengebied over Brabant. Dat betekent dat we dan weer uitkomen op zo'n graadje of 10. Maar zometeen alle details van Weerplaza. Wij gaan eerst naar het nieuws, krijg je van Niek de Vries.
1: Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding in Valkenswaard. Volgens getuigen is de bestuurder van de auto doorgereden. De agenten hebben vannacht na de aanrijding kort onderzoek gedaan. Als het licht is, dan wordt er onder meer een buurtonderzoek gehouden. Het arrestatieteam heeft gisteravond bij een inval in een huis in Rosmalen een zwaar gewonde man gevonden. Het is nog niet bekend waarom de politie binnenviel bij het huis aan het Pauwoogpad. Meerdere politiewagens die kwamen op een melding af en er landde ook een traumahelikopter. Op vliegbasis Eindhoven is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat schip werd getroffen door een uitbraak van het Hantavirus. Medewerkers van het Rode Kruis en de GGD die stonden klaar om de mensen op te vangen. Viroloog Jean-Luc Murk over het Hantavirus.
9: Het is echt een gevaarlijk virus, dit Andes Hantavirus. Maar voor de omgeving is het weer een heel stuk minder gevaarlijk, omdat het nauwelijks besmettelijk is. Ik snap dat veel mensen zich zorgen maken. We hebben natuurlijk corona nog in het achterhoofd. Maar dit is geen corona. Dit is echt een totaal andere situatie.
1: De mensen die op het schip verbleven moeten nu 6 weken in thuisquarantaine. Premier Jette is op de Caribische eilanden. Vandaag op Sint Eustatius, morgen op Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. En Nederland gaat daartegen in beroep. NOS-verslaggever Thomas Pekschoor.
10: Tegelijkertijd zegt Nederland ook wel wel, ja, we hebben wel een verantwoordelijkheid daar. Er moet wel degelijk wat gebeuren. We zijn ook plannen aan het maken. Dus er gaan wel dingen gebeuren. Maar als je kijkt naar wat het kost, berekeningen zijn al snel honderden miljoenen tot miljarden euro's om daadwerkelijk Bonaire te beschermen tegen dit soort klimaatverandering.
1: En dus de vraag is of Bonaire helemaal beschermd kan worden tegen klimaatverandering. Dan nog naar Dortmund. Een bizar incident daar in de dierentuin. Een man die kwam in het leeuwenverblijf en gaf ze vervolgens goulash die hij zelf had gemaakt. Ja, de man die is een vaste bezoeker van de dierentuin en hij zou tegen de politie hebben gezegd dat de leeuwen veel lawaai maakten en dat hij daarom dacht dat ze honger hadden. Dus ja, daarom besloot hij maar over het hek heen te klimmen. Volgens de politie is het voeren van leeuwen trouwens geen misdaad, maar heeft wel een verbod gekregen om de dierentuin te bezoeken.
11: Ja, maar dat snap ik. Ja, sorry, ja.
5: Jongen.
11: Man.
1: Ja. Je ziet dit ook voor je. En hij was dus ook helemaal voorbereid. Hè? Want hij had inderdaad
11: goulash mee.
1: Hij had zijn goulash. Had
11: want zoals iedereen weet, een bakje goulash bij leeuwen, ja, daar gaat er altijd in.
1: Ja. En kennelijk waren de verzorgers die waren er ook allemaal heel snel bij om te voorkomen dat hij heel veel van die goulash zou geven. Want dat is kennelijk gewoon ook gevaarlijk. Daar kan dan weer iets in zitten wat die leeuwen eigenlijk
11: niet gewend zijn. Ja, het is gewoon bewerkt voedsel.
1: Ja, daarom.
5: Dus, maar überhaupt is dat gewoon echt...
1: Het is natuurlijk helemaal een te zotte actie.
5: Ik snap nog steeds niet dat mensen ook denken van... zeker ook bij dit soort dieren, dat ze dan denken, oh, die zitten achter tralies, die zijn natuurlijk altijd met mensen opgegroeid vaak. Oh, als ik er dichterbij kom, dan valt het allemaal wel mee.
1: Ja,
5: dan gaat hij met mij knuffelen.
11: Nee, nou, want als ik hem goulash geef, dan is hij niet meer agressief.
5: Ja, maar geloof mij, als je daar één stap in het hok zet, ja, je wordt verscheurd, hoor. Het is echt...
1: Ja, nee, daarom.
11: Het enige wat helpt bij leeuwen als je dat geeft, is frikandel speciaal.
5: Ja.
11: Dan zijn ze rustig.
5: Ja, dan is niks
11: aan
5: de hand.
11: Dat weet ik zeker.
5: Ja. Weet je trouwens hoe die man heette?
11: Ik heb een flauw vermoeden.
5: Ja?
11: Ja.
5: Wat denk jij?
11: Nee, ik laat het aan jou.
5: Hij heette Paul. Jordi Graaf. Ja.
11: Ja.
5: Ja, Niek, het is maandag, hè?
11: Hij komt nou pas bij.
5: Ja. Godzijdank. Dan te bedenken dat we maar 3 dagen hebben, hè, Niek? Dus ik moet al die grappen kwijt in 3 dagen. Dus sterk dan vast, hè?
11: Oh,
5: ook bij jou thuis. Dit is Britney Spears.

0: Ja, Britney Spears en Baby One More Time. We gaan naar het weer, 8:08. Floris van Weerplaza, goedemorgen.
1: Jordi, kei goedemorgen.
0: Wat gebeurt er toch allemaal met het weer? Zo zitten wij gisteren nog allemaal lekker in de tuin met z'n allen... en denken we, poh, was het gisteren in Breda ook hartstikke warm... en allemaal één groot feest. En dan denk ik, nou, wat gaat er vandaag toch weer allemaal gebeuren?
1: Het is vandaag een hele andere koek vandaag. Want de wind is gedraaid naar het westen tot noordwesten... en voert behoorlijk koele lucht aan.
0: Ja.
1: Momenteel een graadje of 6, 7. En er valt ook regen in het oosten van de provincie.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die band met bewolking en regen trekt de komende uren wel naar Limburg weg. En dan is het een tijdje zonnig. De temperatuur kan oplopen naar de dubbele cijfers, 10 tot 12 graden. En dat zijn ook tegelijkertijd de maximumtemperaturen voor vandaag. En moet je nagaan dat het deze fase van mei ongeveer 18 of 19 graden overdag hoort te zijn. Dus daar zitten we vandaag ruim onder.
0: Mm-hmm.
1: En daarbij is het ook ronduit wisselvallig. Want in de loop van de namiddag en avond volgen vanuit het noordwesten nieuwe buien. Kan ook plaatselijk onweer tussen zitten. En dat betekent ook gewoon dat de wind gaat aantrekken vanuit het noordwesten. Dus dan wordt het allemaal iets onstuimiger met windkracht 4 of windkracht 5. Ja, en dus behoorlijk fris nog steeds met een graadje of 12 slechts. En dat frisse weer zet zich eigenlijk ook de rest van de week voort. Want ook dan hebben we lage temperaturen. Af en toe een vlagerige wind uit het westen tot noordwesten. En daarbij komt het dagelijks tot buien. Maar ik denk dat het morgen wel langere tijd droog is met geregeld ruimte voor de zon. En als het zonnetje eenmaal doorbreekt tussen de bewolking en buien door... is het tijdelijk ook wat vriendelijker.
0: Ja, ik blijf erbij. Wat is er toch allemaal aan de hand, Floris? Het is echt... gaat afgelopen alle kanten op.
1: Afgelopen weekend hadden we nog temperaturen van 20 tot 23 graden. En vandaag zitten we daar 10 graden onder.
0: Ik heb gisteren mijn gezicht verbrand. Nou, Niek en Mark die herkenden mij niet eens toen ik binnenkwam. Zo bruin ben ik. En dan nu gaat het witte er weer aan. Nou ja, goed.
1: Nou, dat hoeft niet per se. Want tussen de buien door is er ook geregeld ruimte dus voor de zon. En de zonkracht is onafhankelijk van de temperatuur.
0: Ja.
1: Dus ondanks de lage temperaturen kan je ook de komende tijd af en toe wat verbranden. Dus hou daar wel rekening mee.
0: Maar even voor mij, voor de lange termijn. Er komt dadelijk wel weer een periode aan. Dan gaan we toch gewoon iedere keer de 20 plus aantikken. Ja. Gewoon voor een weekje of zo. Hè?
1: Dat komt er zeker aan. Want vanaf het weekend krijgen we te maken met een grootschalig hoge drukgebied. De wind kan dan weer gaan draaien naar het zuiden tot zuidwesten. En dan wordt er weer warmere lucht aangevoerd. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er eigenlijk behoorlijk warm uit. Met temperaturen richting de 20 graden. Daarbij is het ook vaak droog met geregeld zonneschijn. Dus die lente lijkt dan weer terug te keren.
0: Kijk, mag je hartelijk danken, Floris. Mooie dag nog, hè?
1: Jij ook bedankt. Tot de volgende keer.
2: Raad de plaats.
0: Wij gaan naar ons spelletje Raad de plaats. En dat doen we altijd op de maandag. Is eigenlijk een spelletje waarbij het een beetje omgekeerd is... ten opzichte van de andere spelletjes. En dat heeft alles te maken met dat Mark en ik eigenlijk moeten gaan zorgen... dat we voor jou een keigoeiemorgen prijspakket binnen gaan halen.
3: Ja, nou, we doen het met elkaar. Want jij moet ook de goede antwoorden wel even geven.
0: Dat is waar. Want op dit moment ben je ergens als je naar dit programma luistert. Het kan bij je thuis zijn, op het werk, onderweg. Maar je bent ergens. In een dorp, een stad, noem het... Ja, je bent
3: zelfs op een snelweg ben je bij een stad of dorp in de buurt.
0: Bij een plaats. Nou, wij hebben straks... 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen te stellen. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ben je op dit moment in een dorp? Dan kun je zeggen ja of nee. Ben je op dit moment in een stad? Kun je zeggen ja-nee. Ben je op dit moment in het zuiden van Brabant? Kun je zeggen ja-nee. En dan gaan wij verder vragen.
3: Ja, en op een gegeven moment, het wordt steeds kleiner als het goed is, het kaartje. Er blijven er nog maar een paar opties over.
0: En dan moeten wij een plek gaan noemen. Hebben wij dan de goede plaats genoemd, dan win jij het keigoeiemorgen prijzenpakket. Dus wil jij meedoen als kandidaat, dan mag je nu plaatsen appen naar 06-573-28203. En wie weet gaan we je zo meteen wel bellen. Ik ben echt benieuwd of wij het vandaag voor elkaar gaan krijgen.
3: Maar vorige week waren we zo dichtbij.
0: Ja, we zaten heel...
3: Oh.
0: Ja, we zaten echt in de plaats
3: ernaast. Het dorp ernaast. Ja. Het is aan elkaar grenzend,
0: Dus denk je van, nou, ik vind het wel leuk om mee te doen. Ik ben graag kandidaat en ik ga een minuut lang ja-nee vragen antwoorden. En ik wil ervoor zorgen dat die mannen voor mij het keigoeiemorgen prijzenpakket gaan winnen. Dan mag je nu plaatsappen naar 06-573-28203. En dan hoop ik dat we je straks aan de lijn hebben.
3: Oh, dat zou toch lekker zijn.
0: En dat we je helemaal blij kunnen maken met een keigoeiemorgen prijspakket. Dat zou toch fantastisch zijn. Wij gaan eerst naar Robbie Williams. Dit is

0: plaats. Ivo, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn weekend gehad.
1: Jazeker.
0: Goed zo, en nu ja, kort weekje of niet?
1: Ja, een heel kort weekje.
0: Ja, pak je dan op vrijdag vrij of ga je dan wel gewoon nog aan het werk?
1: Ja, vrijdag ben ik gewoon vrij.
0: Lekker lang weekend, kijk. Jij bent op dit moment ergens. Je mag natuurlijk niet noemen waar je bent. We hebben dadelijk een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen aan jou te stellen. En die mag je met ja of nee beantwoorden. Aan het einde van het minuutje gaat de wekker af. En dan komen wij vanzelf met een plaats waarvan we denken dat jij er bent.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Daar gaan we.
2: Oh, nou wij nog.
0: Ivo, ben jij in een dorp?
1: Nee.
2: Ben jij in een stad?
1: Ja, ik denk dat de stad is. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Dat is goed. Ben jij in het zuiden van Brabant?
1: Nee.
2: Ben jij in het westen van Brabant?
1: Nee.
0: Ben jij in het midden van Brabant?
1: Nee.
2: Noordoosten dan dus?
1: Nee.
0: Noorden?
1: Nee.
2: Nou, daar hebben we niks over. Ben jij buiten Brabant?
1: Ja.
2: Oh, dat wordt helemaal ingewikkeld.
0: Oké, ben jij in de buurt van Utrecht?
1: Nee.
2: Ben je in Nederland?
1: Ja.
0: Ben jij in het oosten van Nederland?
1: Ja.
2: Hebben ze daar een betaald voetbalvereniging?
1: Nee.
0: Ligt het in de buurt van Arnhem?
1: Nee.
2: Ligt het in de buurt van Almere?
1: Nee.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hier kan ik toch helemaal geen kloten mee.
2: Ja. Ja. Ivo. Ja. Ja. Nee, ja, god.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Dan zeg ik Nieuwegein.
0: Nee, ja.
2: Dat kan niet, dat kan niet.
0: Ja,
2: de tijd is om. Wat denken jullie? Ja.
0: Nee, ik heb wel een idee waar die is.
2: Oké, vertel.
0: Ja, dat kan niet anders.
2: Dat kan niet anders.
0: Nee,
2: normaal zitten we iets dichter bij de bron wel aan het eind van het spelletje.
0: Ja.
2: Ik vind dat wij, omdat het nog zo grote ruimte is, dat we alle drie, één, Niek, jij en ik, alle drie één stad mogen noemen.
0: Oké. Ja, ik zou...
1: Stad CQ Dorp, hè?
0: Wat zegt u?
2: Stad CQ Dorp, ja.
0: Stad CQ Dorp. Ik zou zeggen Raalte.
2: Ik zeg Venray.
0: En jij, Niek?
1: Jij heet het.
0: Wat?
1: Venray.
0: Nee!

0: Nee, maar we moeten hier bewijs van hebben, want ik geloof hier helemaal niks van.
1: Nee.
2: Ja, ik zit hier op tafel. Ik ben wegrijden en ik kom dan bij het bordje Vierlingsbeek, maar ik zit nu bij afrit Venray Noord.
0: Ja! Daar!
3: Dit moeten we vaker hebben, zo.
0: Ja, sorry, maar dit kan echt niet.
1: Nou, dit is ook echt, dat heb je nog nooit meegemaakt.
0: Nee, maar echt niet.
1: Dat kan toch niet?
0: Ja. Nou ja, weet je wat ik dacht? Ik kan wel even uitleggen wat ik dacht. Ik dacht, het moet in de buurt van Brabant zijn. Ja. Want anders luister je misschien geen Omroep Brabant. Zo ging...
3: Ik wilde zo'n Bommel zeggen.
0: Nou ja, precies. De rand van Gelderland, zo. Misschien net bij Rotterdam. En ik dacht, ik pak gewoon het eerste... stad / dorpje, wat je tegenkomt als je Brabant uitrijdt. En dat is Venray.
1: Ja. Jongen. Ja, dit heb ik echt...
2: Nou, het klopt wel. Ja. Maar ja, jullie stelt vragen, West-Brabant.
0: Nee.
1: Aan jou lag het niet.
0: Aan jou heeft het niet gelegen dit keer.
1: Nee.
2: Nee, maar ik zou zeggen, zit je in Brabant? En dan hoeft er maar één vraag te stellen.
1: Ja, ik weet het. Ja, die vraag stellen wij dan niet. Ja, dat is voor de volgende keer wel een goeie. Daar moeten we mee
0: soms
1: beginnen.
0: Soms stel ik die, maar ja, nu wel eens. Ik weet ook niet waarom.
1: Ja. Nee. Maar Ivo...
0: Dat is gewoon goed.
1: Ik zou wel willen zeggen, graag een eervolle vermelding voor Raalte. Want dan zat ik er maar 200 kilometer langs.
0: Ja, wat scheelt het?
1: Ivo, dit miraculeuze spel is ten einde gekomen. Hè? Maar we hebben wel goed nieuws voor jou. Want je hebt het Keigoeiemorgen prijzenbekend binnengehaald. Van harte proficiat, jongen.
2: Ja,
1: keileuk. En het komt zo snel mogelijk naar je toe. Waar moeten we het heen sturen? Want waar woon jij?
2: In Bakel.
0: Ja, nee, nou stuur ik het ook naar Venray, joh.
2: Ja, dat komt toch iedere dag.
0: Ja.
1: Hé, hey, bedankt Ivo. Fijne dag nog.
2: Ja, kei bedankt. Dus succes mee, hè.
1: Ja, houden we. Ja, dat hebben we nooit meegemaakt.
0: Nee, dit is echt bizar.
1: Echt, en echt voor de duidelijkheid, dit is echt een lucky shot van
0: heb
1: ik jou daar.
0: Het echt niet.
1: Goed, wij gaan hier even van bij komen. Wij gaan dadelijk naar het nieuws, weer en verkeer. En straks na 8 uur hebben wij hier een uur lang... hebben wij Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV, te gast... om te kletsen over het afgelopen seizoen en het seizoen wat eraan gaat komen.
0: En het nieuw stadion. Daar gaat hij over. Aan, en dus, over misschien wil hij wel verklappen welke transfers ze gaat doen. Ja. Denk het niet.
1: Nee. Nou, we zullen hem een goede bak koffie geven. Dan komt
0: dat weet je maar nooit.
1: Zometeen meer.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
10: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
14: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
17: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer.

0: exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Woonstudio Daris in Bergijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Woonstudio Daris.
8: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
11: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
10: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
12: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
10: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kijk, goedemorgen. Het is bijna 8:03. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jordi. Ja, er is nu veel vertraging op de A50 van Os naar Eindhoven, want er is een ongeluk gebeurd in de buurt van Best bij knooppunt Eckersweijer. En dat veroorzaakt file vanaf Sint-Oederode, nu 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Nou, het is het beste om op te rijden vanuit Os komend. Dat kan dan via Den Bosch. Nou, verder zien we vooral dagelijkse file staan. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide, 14 kilometer. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 10. In beide gevallen is de vertraging zo'n 20 minuten. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch staat file tussen Berdicum en de aansluiting met de A2, 3 kilometer. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.
13: Hartelijk dank. Zometeen naar onder andere muziek van Maroon 5. En we hebben hier Marcel Brands in de studio, zometeen de algemeen directeur van PSV. Gisteren de ene laatste wedstrijd. De laatste wedstrijd van het seizoen komt eraan. Dus super fijn dat hij hier wil komen. Want dan kunnen we heel veel bespreken over het afgelopen seizoen en het komend seizoen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
22: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
23: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
24: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
25: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
13: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: De Four Tops en Reach Out, I'll Be There. 13 minuten over 8. Een kei goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent hier bij Omroep Brabant. Marcel Brands, algemeen directeur van PSV hier in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is laat geworden gisteren in Deventer. Viel het mee?
1: Nee, viel wel mee. Het is kwart voor 5. Dus ik was om net voor 9 thuis.
0: Ach, kijk.
1: Barcelona, kijken nog.
0: Ben jij blij dat dadelijk het seizoen erop zit? Of vind je het ook wel jammer?
1: Nee. Ik heb nu wel zoiets van... Het mag wel klaar zijn.
0: Ja.
2: Het is ook allemaal wel binnen, toch?
0: Ja,
1: het is ook wel een beetje anders dan anders. Dat je zover van tevoren al kampioen bent. Dus dan, dan voelt het wel zoiets van... het mag nu wel klaar zijn. Jongens op vakantie. En wij weer druk met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.
0: Ja, gaat snel. Ja, wij zeiden net al tegen jou, het is bij een goed gerespecteerd programma altijd goed om even een klein beetje het ijs te breken met wat dingen die we aan je voor willen leggen. Kunnen we daarna verder over kletsen en natuurlijk ook over afgelopen seizoen en wat er allemaal nog gaat komen.
2: Wij zijn niet zo streng.
0: Wij zijn niet streng.
2: Is goed, maar als je het wil uitleggen is het ook geen probleem.
1: Goed, kom
0: maar. Laten we beginnen. Dat nieuwe stadion komt er, daar maak ik me geen enkele zorgen over. Ja of nee?
1: Ja, het eerste. Ik maak me er wel zorgen over, want het is natuurlijk nog niet zover. Maar we zijn wel met mannenmacht bezig om te kijken of we dat kunnen realiseren.
2: En de aanmeldingen voor een seizoenkaart die afgelopen weekend open gingen, die lopen zo hard dat we inderdaad het grootste stadion van Nederland kunnen worden.
1: Het loopt inderdaad heel hard.
0: Ja, ja, ja. We zagen het.
1: Ja.
0: Bizar, hè?
1: Ja. Het enthousiasme is heel groot bij onze fans. En ja, met het hopelijk een uitbreiding van het stadion boren weer de nieuwe generatie aan. En, ik hoorde deze week dat we 12 opzeggingen hebben in de seizoenkaarten. Dus
2: ja, dat is niet veel.
0: Okay.
2: We gaan straks nog wel even langer over het stadion hebben ook.
0: Deze persoon heeft mij positief verrast tijdens de huldiging. Zat er ergens een feestneus tussen waarvan je dacht, nou...
1: Poeh. Nee, ik zou niet zo... je zijn altijd wel een beetje dezelfde die de lead nemen.
0: Ja.
1: Nee, maar ik denk dat wel heel veel nieuwe jongens ontzettend genoten hebben die zich niet konden voorstellen wat het betekent in Eindhoven om kampioen te worden.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Dat was zeker het geval.
0: En natuurlijk een eervolle vermelding voor Ivan Perisic, die compleet op mijn presentatie zat te schreeuwen. Maar dan had ik pas na 6 spelers door dat hij
2: dat hij het was. Ja. Marcel, deze speler vertrekt deze zomer sowieso bij PSV.
1: Nou, ik hoop niemand, maar... Nou ja, als je er eentje zou moeten noemen, dan is de kans denk ik met Sabari wel heel groot.
0: Ja.
1: Maar die zeker in principe vertrekt is Boadou, omdat die gehuurd is.
2: Ja, en niet verlengd.
1: En nee, we hebben de optie nog niet verlengd.
0: Nee. Spelers van andere Nederlandse clubs zijn te duur geworden.
1: Ja, je merkt wel dat spelers die wij voorheen kochten voor, laten we zeggen, tussen de 2 en de 5 miljoen... Nu ineens tussen de 5 en 10 miljoen kosten. En dat is best wel een lastige.
2: Ja, en als vervolg daarop, dat is slecht voor het Nederlands voetbal, dat ze niet bij een top 3 club in Nederland spelen, maar meteen naar het buitenland gaan.
1: Ja, de kans dat jongens zo'n stap en direct naar het buitenland... Die stap is groter. Dus de kans van slagen wordt kleiner. En... het wordt voor ons steeds moeilijker. Dus wij worden daardoor vaak gedwongen toch in het buitenland te kijken. Dat is jammer.
0: Ja. Nederland wint het WK of PSV de Champions League?
1: Poeh.
0: Voel hem wel een beetje aankomen.
1: Nou, dan ga ik toch voor PSV.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, heel goed. Ik snap het ook. Een goede technisch directeur is automatisch ook een goede algemeen directeur.
1: Nee, dat zeker niet.
2: Oké, daar komen we straks nog even op terug.
0: Een jeugd in het eerste elftal blijft een speerpunt. Zeker voor komende seizoenen.
1: Absoluut.
2: En de laatste.
0: Ik hoorde Peter Bos ook zeggen dat hij echt wel ook veel meer jeugd wil inpassen. Dat hij het echt op de voet volgt. Ten opzichte van 3 jaar geleden, dat daar wel nog wat stappen te maken zijn.
1: Ja, ik denk ook wel dat er een groep jonge jongens aankomt met veel potentie.
0: Uh-huh.
1: Dat was de afgelopen jaren ook iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Uh-huh. En daar werken we hard aan op de Academy om... om gewoon de eis en de doelstelling die we hebben bij onze opleiding is dat we 1/3 uiteindelijk klaarstomen voor de A-selectie. Dus van de 4, 25 moet het een stuk of 8, 9 uit onze eigen opleiding komen.
0: Zo, ja.
2: Ja, flink aantal. De laatste voor nu, die derde ster, die komt er nog in de tijd dat ik algemeen directeur ben.
1: Het zou ontzettend mooi zijn, maar Ik kan het niet garanderen, helaas.
2: Nee, het moet er nog drie. Je hebt voor drie seizoenen nog contract. Ja, dan moeten ze alle drie raak zijn.
1: Precies.
2: En dat gaat lukken.

Ja, dit blijven van die mooie liedjes. Dat je toch een klein beetje, tenminste wij wel. Wij gaan toch altijd dan een beetje op een of andere manier van links naar rechts. Ik weet niet wat het is. Dan ga je toch een beetje meedoen, hè. Deze was 2 of 3 keer aangevraagd zelfs. Onder andere door Job. En die zei maquettes maken. Want dat is mijn grote passie. Dingen waar je in het leven veel over hebt met de M. Kwam je uit bij deze. De laatste die we gaan doen is Niels. Dingen waar je het veel over hebt. Mergpijpjes. Kregen we een mooie foto bij. Van 4 pakken mergpijpjes.

0: Ja, hij wordt nu al zeg maar de zomerhit van 2026 genoemd. Justin de Wild en Cheerio. Nummertje kwam eigenlijk vlak na de carnaval. Eind februari kwam dat liedje een beetje uit. En dat is een beetje gaan sudderen. En in één keer uit het niks is dat gewoon een lied wat echt overal nu wordt gedraaid. Hij, die Justin de Wild, die stond echt jarenlang gewoon op feesten, partijen, evenementen, festivals. En ja, nu in één keer weet hij niet wat hem overkomt. Want hij moet in één keer, moest hij afgelopen weekend naar de Ziggo Dome. En dan staat hij weer in Ahoy. En dan wordt hij weer voor andere grote dingen gevraagd. Het is echt deze jongen die heeft denk ik echt in een goede 3-4 weken tijd een compleet ander leven gekregen als in overvolle agenda's, heel veel optredens en heel veel mooie dromen die werkelijkheid worden. En dat gunnen we hem uiteraard van harte. Wij gaan zometeen naar het nieuws van 9:30. En Niek, wat zit er bij jou in het bulletin zometeen?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk met een auto en twee vrachtwagens in Waalwijk. En fans van FC Barcelona die maakten gisteravond toch wel een hele domme fout.
0: Te veel sangria?
1: Ja, je hoort het zo.
0: Te veel tapas?
1: Het zou wel allemaal kunnen.
0: Ja, het zou allemaal kunnen, ja, zometeen.
2: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
3: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
4: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Bijna 9:30, we gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB, goedemorgen.
10: Goedemorgen Jordi. Nou, we hebben het gehad met de ochtendspits, die is echt al voorbij. Dat neemt niet weg dat het nog wel even langzaam rijdt op de A58... van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Moergestel, 3 kilometer. Nou, tijdverlies valt mee, 5 tot 10 minuten.
11: Omroep-Brabant.
0: Het is even een dag qua weer waar je aan moet wennen. Want we hadden natuurlijk een prachtig weekend. Laten we eerlijk wezen, temperaturen boven de 20 graden. De ene na de andere barbecue ging aan en dat was ook genieten. Maar vandaag zijn we eigenlijk weer terug bij af. Het wordt namelijk maximaal zo'n graad of 10. Ontzettend veel regen en het is even doorbijten. Pas richting het einde van de week gaat het allemaal weer wat beter worden. Maar de komende weken gaan we niet hoger uitkomen dan een graad of 14. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Op de N261 in Waalwijk is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Twee inzittenden van een auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De wagen stond stil op een strook waar verkeer in- en uitvoert. Een vrachtwagenchauffeur die wilde de auto ontwijken, maar kon geen kant op omdat er een auto naast reed. De vrachtwagen raakte daardoor de auto vol aan de zijkant. Daarna reed ook een andere vrachtwagen nog tegen die auto aan. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding in Valkenswaard. Volgens getuigen is de bestuurder van de auto doorgereden. Agenten hebben vannacht na de aanrijding wordt onderzoek gedaan. Vandaag wordt er ook nog onder meer buurtonderzoek gehouden. De Eurovisie Songfestival is gisteravond officieel afgetrapt in Wenen. Er was een openingsceremonie waarbij de deelnemers zich presenteerden. Het festival is dit jaar meer politiek beladen dan ooit. Er doen 5 landen niet mee, waaronder Nederland, vanwege de deelname van Israël. Je hoort NOS-correspondent Charlotte Waiers.
12: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
1: Morgen dan is de eerste halve finale, donderdag de tweede, zaterdag is dan de finale. FC Barcelona is gisteravond landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. Daarmee was het kampioenschap een feit. Maar de avond begon nog bijzonder. Want supporters van Barcelona die bekogelden per ongeluk de eigen spelersbus met stenen. Ja, het is echt. Het was een flinke rookontwikkeling door het vuurwerk dat die fans allemaal afstaken. En op een gegeven moment dook die bus dus op uit de mist. En de hooligans die dachten dat het dus om de bus van Madrid ging. Ja, dat is dus. Dat was dus niet zo. Later hebben ze trouwens ook die spelersbus nog bekomen.
0: Oké, nog wel even.
7: Als je dan toch bezig bent.
0: Als dan toch de stenen uit de straat worden getrokken, dan valt deze er ook maar even bij.
7: Ja, het is toch. Ja, maar wat je gisteren ook bij NAC weer zag en hier. Ja.
1: Ja. En die van NAC gebeurt... kunnen nou lekker naar Friesland, hè?
7: Ja, zeker. Of maar eigenlijk de club fans van niet. Supporters. Ja. Nee, ja. Nee, ja, ik ben gewoon niet van dat soort dingen. Nee. Ik vind vuurwerkje afsteken nog af en toe wel geinig. Maar dat stenen bekogelen en wedstrijden staken. En...
0: Ja, maar het gaat toch ook nergens om. Dan ben je voetballer. Ben je vanuit de jeugd. Ben je voetballertje. En dan droom je natuurlijk om ooit in groot stadion te spelen.
7: Ja.
0: En wat krijg je voor de wedstrijd? Moet je bijna gaan bukken door stenen die daar...
7: Nou, niet eens bijna.
0: Ja. Nee, maar ja, dat is toch echt... En ook met dat je op het veld staat en dat je dan moet gaan rennen omdat er fakkels worden.
7: Ja, bij Slavia Praag, ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
0: Ja, dat was helemaal...
1: Er was er niks van gezien, maar was ook gestaakt.
7: Daar kwamen gewoon 5.000-6.000 man het veld op gerend.
0: Ja. Okay. Nou, dan ben je gezien, maar goed. Van harte proficiat, FC Barcelona. Ja.
7: Wel kampioen geworden, zo

0: Ik heb het idee dat ik hier in de maling word genomen door mijn eigen collega's. En daar hou ik niet van.
1: Ja, dat doe jij nou nooit.
0: Nee, ik zou dus nooit geintjes maken ten opzichte van collega's. Ik bedoel, ik ga even een bak koffie halen en ik hoor zo in de verte hoor ik 10-9. Dus ik ren hier als gek nou met gevaar voor eigen leven dat er heel veel koffie over me heen gaat.
1: Nou, het is nog 40 seconden, John Mayer.
0: Ja, nou ja, dus, ja, op deze manier wens ik niet behandeld worden.
1: Nee, sorry, ik zal het nooit meer doen.
0: Nee, maar John moet opletten op zijn playlist. He, dan zal ik ook eens even wat daar als ik aan de beurt is. Zullen we hem wel eens hebben?
1: Dat is zo grappig. Ik heb je er nooit zien rennen.
0: Nou, dan maar. Hij schiet eens op, joh. Jongen, jongen, jongen, ja. Nou, dat zijn dus de geintjes op maandagochtend, hè?
1: Sorry, John nou. Ook. John Mayer, in dit geval.
0: Sorry, ja. Ja, er zijn ook mensen die zitten heel de ochtend al over dat ik op die motor heb gezeten gisteren.
1: Ja.
0: Bij de World Run. Maar dat was ook, dat klinkt echt stom. Maar ik heb,
1: nee, dat is voor
0: ik
1: je
0: heb
1: benen.
0: Echt spierpijn in mijn benen van het zitten aan meebewegen. Kijk, het is geen Mickey die ruim 60 kilometer loopt. Maar ik voel wel een beetje in de beentjes, ja.
1: Ja, dat geloof ik ook echt.
0: Maar goed. Zometeen gaan we natuurlijk even aan John vragen wat er allemaal in het programma zit. Maar eerst naar een liedje uit de jaren 90. En dat liedje, als ik dat draai, dan moet ik altijd denken aan mijn papa die bij de lokale omroep in Geldrop zat. Toen was ik echt een jaar of 10, 11. En die had een programma op dinsdagavond van 10 tot 12 bij de lokale omroep. En ik mocht alleen maar mee als het vakantie was. Want anders was het veel te... En ik weet nog wel dat ik ooit een keer... mocht ik eigenlijk niet mee, om ik weet niet meer wat voor reden dan ook. Maar toen ben ik dus gewoon wakker gebleven totdat ik mee kon, s'avonds. En dan 2 uur in dat studiootje te hangen. Ja, dat was waanzinnig. En in die tijd was dit een gigantische hit. Robert Miles en Children.

0: 12 to 12 hier in een kei goeiemorgen.
1: Ultieme Bonte 50.
0: Oh, de Nemi.
2: De Nemi.
0: Ja,
3: zo twee van de beste ook meteen.
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is, of dat twee van de beste zijn. Dat moet blijken deze week.
3: Ik ga we voor, moeten uit minder kiezen, denk ik,
2: ja,
3: of
2: er
3: niet?
2: Is één dag minder. Dus ja, we hebben zes liedjes van Amy Winehouse.
0: Nee, ik ga voor één. Ja, gewoon om even
3: ja, twee.
2: Ja. Oké, okay, nou duidelijk. Dan dat nivelleert.
0: En verder, ja. John, wat heb je nog voor ons?
2: Nou, ik heb straks een liedje uit mijn platenkast. Dat is oorspronkelijk van Bob Dylan. Maar Adele, die brak daar nou niet soort van mee door. Maar hij had er een grote hit mee in 2009. Maar ja. Er was een man. En die deed dat in 2005 op zijn heel eigen wijze.
3: Ah,
2: ja, okay. Het is heel cryptisch.
0: Zometeen tussen 10 en 1. Brabantsbond met onze eigen John. En wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
9: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
10: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
11: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
12: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
8: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
17: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. We gaan even naar het verkeer. Wijnand Zwaan van de ABB, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch staat het wel even stil op de A59 richting Den Bosch... tussen Maden en knooppunt Hooipolder, nu 3 kilometer file. En de vertraging is 10 minuten.
17: Oké, hartelijk dank. Zometeen gaan we weer van start met Brabants Hond voor deze week. En met een lekker liedje zoals je van ons natuurlijk gewoon bent. Deze komt eraan. Zometeen.
19: True Lease met Grenke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
25: Let's go!
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
31: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
32: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl. Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: op samen met Mo en nog even blijven. Nou, tot 1 uur. Are you
1: ready? Brabantsbond. John van Groenhoven. Omroep Brabant.
0: Van harte welkom op deze maandagochtend. Ja, het is even wennen als je naar buiten gaat. Neem zeker een parapluutje mee, want die ga je vanmiddag nodig hebben. De temperatuur is ook een stuk lager, dus een jas aan kan zeker geen kwaad. Tot 1 uur Brabantsbond, met weer natuurlijk een nieuwe artiest in de ultieme Bonte 50. Je hebt het zojuist al kunnen horen bij Mark en Jordi in een kei goeiemorgen. Dat is Amy Winehouse, straks de fragmentjes. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst heel veel lekkere muziek draaien, met straks een bijzondere plaat uit mijn platenkast. En Shakira die heeft een bepaalde methodiek om eigenlijk al te weten of een plaat gaat scoren, ja of niet. Dat doet ze met haar heupen. Haar bandleden moeten namelijk kijken en bepalen welke kant een nummer op moest gaan. Als ze niet bewogen, dan zou er iets mis zijn, zeg maar. Dus je draait een nummer en als Shakira de heupjes stil blijven, dan gaat het niet worden. Ze zegt, heupen liggen niet. Als ze niet bewegen, dan werkt het niet. En als ze schudden, zitten we goed. Dat zei ze ooit in een interview. En haar credo passen ze ook toe op een eigen nummer, natuurlijk. En daar dachten ze van, weet je wat? Daar maken we gewoon een liedje van. En je raadt het al, Hips Don't Lie. Shakira.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Dit is Brabants Bond.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

Het is nog een redelijk vriendelijke ochtend qua weer. Het zonnetje probeert hier aardig nog door de wolken heen te komen. Maar vanmiddag wordt het wet, wet, wet. En die hoor je nu alvast op je radio. Love is all around. In Brabantsbond, als je afvraagt wat doet John daar, dan klopt dat. Dan kan je die vraag stellen. Maar vorige week, als je hebt geluisterd, heb je het al gehoord. Je bent eens lekker van 2 weken vakantie aan te genieten. Althans, dat hoop ik dat hij ervan geniet. Want meestal geniet hij als hij op deze plek zit. Dus het is altijd even voor hem wennen. Dus deze week, Brabantsbond met mij. En vrijdag de finale weer van de Ultieme Bonte 50. Dan hoor je Ronnie weer. En daarin staat Amy Winehouse centraal. Charlie Boet komt eraan op je radio. A One Call Away. En dit is, ja, die hoef ik eigenlijk niet meer aan te kondigen, toch? Gimme, gimme, gimme.

0: Charlie Puth, I'm one call away. Het is 11:01. Brabants Bond. We gaan zo naar het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een aanrijding vannacht in Valkenswaard. Een man raakte daarbij gewond. En Noorwegen heeft een waarschuwing gekregen van de organisatie van het Songfestival. Je hoort zo waarom.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
5: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl. Omroep Brabant.
0: De ochtend start nog redelijk aardig met wat zonneschijn. En het is droog. Het wordt nog zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend trekken er meer buien over Brabant. En de noordwestenwind die voert erbij koude lucht aan. De temperatuur gaat dan dalen naar een graadje of 10 vandaag. Het is 10:30, tijd voor het nieuws met Nick.
1: Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand heeft gemeld. Een slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bob van Oosterhout stopt als eigenaar en president van basketbalclub Heroes Den Bosch. Hij nam 10 jaar geleden met Jos Frederiks de toenmalige Shooters Den Bosch over. De club zat toen in een benadeelde positie. Dit zegt van Oosterhout in een afscheidsvideo op de website van de club.
6: 10 jaar later volg ik wederom een hart. Om aan te kondigen een stap terug te gaan doen. Het is mooi geweest. Mijn gevoel zegt dat het goed was. Voor de club en voor mezelf. Niks aan de hand, geen gedoe, geen ruzie. Tijd voor nieuwe dingen.
1: Onder zijn leiding werd de club onder meer 2 keer landskampioen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen of ging het nog maar net goed. Vaak hadden ze haast of werden ze afgeleid door hun telefoon. Je hoort de woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.
7: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren bewuster maken van de risico's. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Noorwegen een waarschuwing gegeven. Waarom denk je dan? Nou, het optreden van zanger Jonas was tijdens de eerste repetities te sexy, zo zegt de organisatie.
0: Ze zoeken weer aandacht.
1: Ja, de act die moet worden aangepast omdat de zanger niet familievriendelijk genoeg danste en ook te uitdagend was, zo zegt de organisatie. Ja, de zanger die noemt het in de Noorse krant de leukste waarschuwing.
0: Ja, er zijn ook allemaal families die daar in het publiek staan. Het is toch, het was toch diezelfde, of met die viool, dit is toch ook Noorwegen, of niet? Was dat Finland?
1: Dat is Finland.
0: Dat is Finland, ja, precies. Ja, nou goed. Deze week gaan we het allemaal meemaken. Zeker. Meer nieuws op WebNF van Omroep Brabant. Straks een plaat uit mijn platenkast met een bijzonder tintje. Toontje Lager komt eraan naar Roger Sanchez.

0: Ja, je hoorde het een beetje aan de stem. Stiekem gedanst hoort er wel een terug. Lente in Twente. Een liedje van Toontje Lager dat je niet zo vaak hoort.
1: John's Platenkast.
0: En ja, dat geldt misschien ook wel voor het volgende liedje. Want ik heb een liedje meegenomen uit mijn platenkast. Als vervanging voor het koffertje van Mol. Want het zit op slot. Hij heeft het zelfs meegenomen. Dus ik kan er niet uit putten. Het is niet erg, want ik heb een grote platenkast. En daar put ik wel heel graag uit om jou een liedje te laten horen. Het is een liedje dat Adele opnam in 2008. Voor haar debuutalbum 19. Het heet Make You Feel My Love. Prachtig liedje. Het is het geboorteliedje van mijn zoon. Dit was het toen op de radio toen hij ter wereld kwam. Maar dat liedje ga je niet horen. Haar versie werd vooral bekend nadat ze het nummer zong bij de X-Factor. En groeide daarna uit tot een van haar albekendste ballads. Maar het liedje dat je zometeen te horen is van een andere artiest. Sowieso is het niet van Adele, want het werd geschreven door Bob Dylan in 1997 verscheen het. En Michael Bublé, die nam zijn versie op voor het album It's Time uit 2005. Zijn uitvoering is wat ingetogen, maar typisch Michael Bublé geluid. En toen dacht ik, nou, dan moeten we dat maar eens een keertje gaan draaien. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is een iets andere versie dan je misschien gewend bent, want de bekendste is natuurlijk van Adele. Dit is Make You Feel My Love, Michael Bublé.
1: Uit John's platenkast.

De Cooks en Mr. Maker in Brabants. Want daarvoor nog het liedje uit mijn platenkast van vandaag. Van Michael Bublé. Zijn versie van, het is niet Adele's. Make You Feel My Love. Het is eigenlijk Bob Dylan. Ria die hebt nog. Ja, die vindt hij van Adele toch mooi. Ja, dat mag, hè, dat kan. Ja, ik vind die van Michael Bublé. Van muzikaal vooral erg mooi. Met zijn strijkers. Hou ik van. Vind ik altijd leuk. We gaan lekker wat muziek draaien voor je. Jonathan Jeremiah, die komt eraan. Ook Total Touch hoor je straks. Maar eerst Matt Bianco, Get Out of Your Lazy Bed. Voor het geval je dat nog niet hebt gedaan op deze maandagochtend. Het is trouwens een korte werkweek. Donderdag, Hemelvaartsdag.

0: Brabant is het keigezellig werken. En dat delen we graag met jou.
1: Zet je radio aan en maak het net zo gezellig als bij ons.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Angie Oosterhuis samen met Blue Cheers. Een groot aantal is gehad in de jaren 90, waaronder deze. Dit was wel de grootste, hoor. Touch Me There. Tunnel Touch in Brabantsbond. Op weg naar het volgende uurtje. Alweer het laatste uurtje van deze maandagochtend. Dan zit de maandagochtend er al weer op. Gaan we naar de maandagmiddag.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: europakinderhulp.nl.
7: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: In Mil, Reuzel en Riethoven.

0: of op Lunenburg.nu. Inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Met Brabantsbond voor deze maandagochtend alweer het laatste uurtje. Dat betekent dat we zometeen de ultieme Bonte 50 weer van stal halen. Vorige week is daar een mooi liedje aan toegevoegd van Prince. Het werd uiteindelijk Purple Rain. Van deze week zou dat een liedje kunnen worden van, sterker nog, het wordt een liedje van Amy Winehouse. Want dat is de artiest die de komende dagen waaruit te kiezen valt. En welke 2 liedjes dat zijn, dat hoor je straks. Net zoals veel lekkere muziek staat voor je klaar in Brabantsbond.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Klaar voor hemelvaart? Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
15: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
18: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
19: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
18: Vragen over groei.
20: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
18: Of vragen waar je niet omheen kunt.
21: Hoe behoud ik mijn mensen?
18: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond, John van Groenhoven.

0: Joan Wade, Missing You. Ik hoor daar een beetje Bonnie Tyler in. Dat is misschien raar, want het is John. Bonnie is natuurlijk een dame. Maar Bonnie heeft een specifiek kenmerkend stemgeluid, een beetje hees. Overigens is opgenomen in het ziekenhuis, Bonnie Tyler. In Portugal al daar. Ik hoop dat ze het goed maakt.
1: Brabants Bond met John van Groenhoven op Omroep Brabant.
0: 13 minuten over 11. Intussen is het zonnetje gaan schijnen. Daar gaan we nog even van genieten. Vanmiddag gaat het allemaal wat minder worden. We zitten even in een wat mindere periode qua weer. Straks in de volgende uur gaan we ook even bijpraten met Weerplaza hoe het weer zich voor de komende dagen verder gaat ontwikkelen. Maar in dit uur iets belangrijks waarbij ik jouw hulp nodig heb. Zoals je weet heeft Hubert de ultieme Bonte 50. Daarin de grootste artiesten en bands die we kennen of gekend hebben. Met één liedje in een mooie lijst die dan uiteindelijk 50 liedjes gaat samenvatten. En vorige week hadden we de artiest Prince. Deze week komt daar Amy Winehouse bij. Wie dat, welk liedje van Amy, dat hoor je straks. Want dan zijn er weer twee uit te kiezen. Eerst nog even naar Afrojack en Awake Tonight.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.

0: Als eigen Afrojack samen met David Guetta en Sia. En Awake Tonight.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Jazeker, we gaan weer voor een nieuwe week. Nieuwe artiest deze week. Amy Winehouse, de opvolgster van Prince vorige week. Purple Rain aan het rijtje van de ultieme Bonte 50 toegevoegd. Vrijdag kozen jullie daar massaal voor. En we gaan weer een nieuwe shortlist maken voor de finale van vrijdag. We hebben een dagje minder, dus we hebben 6 liedjes van Amy Winehouse vandaag uit deze 2 te kiezen.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Of nummer 2, Valerie. Ja, de ultieme Bonte 50. Jij mag zeggen, welke van deze 2 gaat door naar vrijdag? Wordt het 1, Rehab, of wordt het 2, Valerie? 06-573-282-03. Ik ben heel benieuwd naar jouw keuze.

toch een beetje mijn zondagochtendmuziek, hoor. Wel lekker koffie en croissantje erbij. Heerlijk. George Michael. Jesus to a Child.

0: Voordat je denkt dat het zondagochtend is, nee, het is gewoon maandagmiddag. En je moet gewoon waarschijnlijk weer aan het werk. Maar goede nieuws, korte werkweek. Donderdag is het hemelvaartsdag. Voor de meeste mensen is het dan weer lekker een dagje vrij. Zometeen gaan we naar het laatste nieuws voor een update met onze Niek. En afgelopen vrijdag was natuurlijk de finale van The Voice of Holland. Mocht je het nog niet hebben meegekregen, Ruben is de winnaar, helaas. Onze Sanne uit Best, die viste achter het net. Maar ik denk dat alle artiesten wel echt gewoon knijtergoed waren. Suzanne en Freek waren in ieder geval de winnaar. Althans, uit het team van Suzanne en Freek kwam Ruben. En je hoort ze nu samen, Suzanne en Freek, met Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Suzanne Freek en Freek. En goud, nou goud voor het duo met The Voice of Holland. Zij wonnen met hun Ruben. We gaan zo naar het nieuws met Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere dat de hulpbisschop van Den Bosch zware hond is geraakt bij een ongeluk. En een Duitse man die gaat viral met video's over hoe goedkoop het hier is in de Nederlandse supermarkt.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
3: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
3: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
3: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
5: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
6: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppen en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
5: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
7: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
8: Pijnenburg Schoenen.
7: Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Nou, we hebben op dit moment best een aardige ochtend. Het is wat zonneschijn zelfs in wat lokale plaatsen. Het blijft ook droog. Het wordt nog zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zouden wat buien over gaan trekken. En krijgen we met een noordwestenwind koelere lucht. En dan wordt het een graadje of 10. Straks gaan we uitgebreid spreken over het weer. Dat is vanmiddag met Weerplaza. Ben benieuwd, maar eerst naar het nieuws. Dit is Nick.
1: De hulpbisschop van Den Bosch, Rob Mutsaert, is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Dat bevestigde het bisdom na berichtgeving van het Nederlands Dagblad. Mutsaert was zaterdagavond op weg naar huis toen hij in het buitengebied van Biezenmortel met de auto tegen een boom reed. Hij is volgens het bisdom wel aanspreekbaar. Een man uit Vlijmen bleek gisteren wel heel hard liers. Hij moest de rijbewijs inleveren omdat hij veel te snel door Rosmalen reed. Op de Blauwe Sluisweg reed de man 111 km per uur, terwijl daar 50 is toegestaan. Maar nog geen half uur later werd de man weer betrapt, terwijl hij met de auto door Vlijmen reed. Als hij nog een keer wordt betrapt, dan is hij naast zijn rijbewijs ook zijn auto kwijt. Het Rode Kruis waarschuwt dat de gezondheidszorg in Gaza steeds verder onder druk staat. In de Gazastrook zijn nog maar 20 van de 240 medische posten gedeeltelijk open en nog maar 5 ziekenhuizen. De eerste stap is volgens het Rode Kruis dat Israël meer hulpgoederen toelaat.
11: Onze oproep is echt als Rode Kruis. Er moeten niet 100, niet 200 vrachtwagens per dag naar binnen met medicijnen, met medische hulpgoederen, maar veel meer, honderden per dag. En laat ons ook kiezen wat we naar binnen brengen, zodat we mensen die medische zorg kunnen geven die zo hard nodig is.
1: Het Rode Kruis zegt erover in gesprek te zijn met de Israëlische autoriteiten. Veel Nederlanders die gaan naar Duitsland om voordelig te shoppen. Vooral drogisterijproducten zoals shampoo en douchegel, die zijn daar iets goedkoper. Maar de Duitse Danny en zijn dochter die gaan nu viraal, omdat zij juist laten zien hoe goedkoop je in ons land boodschappen kunt doen. Hun laatste video is een korte tijd al 1,5 miljoen keer bekeken. Daarin is te zien hoe Danny tientallen potten appelmoes, erwten met worteltjes en rode kool inslaat en ook nog eens een stel zakken chips in zijn kar gooit.
12: Apfelmoes voor nu 39 cent. Chips 46 cent.
13: De ganze wagen voor
12: 27,09 €. Dat is toch geisteskrank?
1: Ja. Die volle kar dus, die kostte hem 27 euro. Je had echter met wortels en allemaal dat soort dingen.
0: Ja.
1: Geisteskrank, zo zegt hij, oftewel krankzinnig. Dus ja, hier in Nederland kun je dus kennelijk toch ook echt sommige producten
0: ja,
1: veel goedkoper.
0: Ja, net wat je hier had, schijnt hier paracetamol en zo ook heel goedkoop is ten opzichte van in Duitsland.
1: Is dat zo?
0: Ja, het is, het is een beetje wisselwerk.
1: Beetje uitwisselen. Nou ja,
0: een briefje maken en dan kun je...
1: zo is dat.
0: Precies. Dankjewel, Nick. Ja, straks de ultieme Bonte 50, Amy Winehouse. Vandaag twee liedjes om uit te kiezen. Klaas is straks nog een keertje aan je horen. Dit is Queen en Crazy Love.

0: Ka-ching.
1: Hoppakee, weer 50 cent in het laadje voor Shania Twain.
2: Bonte 50.
1: Ik vind het een bijzonder liedje van haar. Ik ken haar natuurlijk een beetje in een andere stijl, een beetje het Americana. Maar het is wel leuk. Weer een beetje Lady Gaga-achtig, een beetje Beyoncé er doorheen. Over zangeressen gesproken voor de ultieme Bonte 50 deze week. Amy Winehouse met liedjes om uit te kiezen. Het zijn er 6 in totaal. Vandaag de eerste 2. De keuze uit deze 2 voor vandaag.
2: Ultieme Bonte 50.
1: Ja, natuurlijk ook Valerie. Een van de twee gaat door naar de finale vrijdag. Jij mag zeggen welke het gaat worden. Is het 1 Rehab of worden 2 Valerie? 06-573-282-03. Nog heel eventjes om je keuze kenbaar te maken via de app. Laat het weten, zodat jij ook daarbij hebt bijgedragen aan een van die twee liedjes. Zometeen de uitslag.

0: Het typisch jaren 80 geluid van Tears for Fears en Shout in Brabantse Bond.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Twee liedjes om uit te kiezen deze week. Amy Winehouse is de artiest die ook met één liedje in die ultieme Bonte 50 terecht gaat komen. Jullie bepalen natuurlijk, zoals iedere week, welke van de liedjes dat gaat worden. Nou, één van die twee de kans hebben vandaag, Rehab of Valerie. Het is heel lang heel spannend geweest. Sterker nog, het is eigenlijk behoorlijk gelijk opgegaan. En ik kan je zeggen dat één van de twee net iets te weinig stemmen heeft gekregen om door te gaan naar vrijdag de finale. Dankjewel voor al het stemmen. En we gaan in ieder geval voor vandaag vast genieten van Amy Winehouse samen met Mark Ronson. Want jullie hebben gekozen voor Valerie.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

Het zijn de moderne plaatjes, die duren gewoon een minuutje of twee. Ja, ik zou denken, daar hadden we een minuutje erbij gedaan. Maar het is, vinden radio, vinden het altijd leuk. Ja. En wij vinden het ook leuk. René was vorige week nog te gast hier in de Kei Goeiemorgen. Om zijn nieuwe single, die je zojuist hoorde in Brabantsbond, te promoten. Nou ja, dat is gelukt, want we draaien hem met veel plezier. En Amy Winehouse, de uitslag voor vandaag voor de ultieme Bonte 50. Het liedje dat meegaat naar vrijdag, dat is Valerie geworden. Het had net wat meer stemmen. En dat betekent dat vrijdag mag opnemen tegen twee andere liedjes van Amy Winehouse. Tot het nieuws, CeeLo Green op je radio. Dit is Brabantsbond, Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Dezinkspecialist.nl.
15: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
16: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
17: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
18: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
19: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
20: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
21: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
22: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
23: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
19: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
24: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
25: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis, en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, je luistert naar Omroep Brabant. Het is maandagmiddag, een hele goede middag als je al aan de lunch zit. Je bent er lekker vroeg bij. Eet smakelijk. We gaan zo lekker muziek draaien in Brabants Bond. Onder andere Lost Frequencies hoor je zo meteen. We beginnen zo met Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Komt eraan.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
30: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
31: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
32: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Brabants Bond. John van Groenhoven.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.
2: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Lost Frequencies, Are You With Me?
1: Brabant Bond met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, 11 minuten over 12. En ja, goedemiddag. Het is gewoon, we zitten alweer in de middag, jongens. Oh, dus die maandagochtend alweer voorbij. Het is altijd zo vervelend als je de maandagochtend echt een maandaggevoel hebt. Ik weet niet of je er wel last van hebt. Ik heb wel eens last van. Niet altijd, maar soms wel. De maandag blijft toch een beetje een aparte dag. En, maar deze week goed nieuws voor mensen die een hekel hebben aan werk. Het is één dagje minder. Als je een beetje mazzel hebt, heb je donderdag vrij, want dan is het hemelvaartsdag. Ja, hoe dan het weer deze week gaat verlopen? Nou ja, de komende dagen zit niet al te best. Maar ja, donderdag is nog wat verder weg. De meeste mensen hebben dan een vrije dag. Misschien wel een lang weekend ervan gemaakt. Dat je erop uittrekt. Straks gaan we natuurlijk even schakelen met onze vrienden van Weerplaza. En horen misschien dat zij al een kleine voorspelling kunnen doen. Ook voor de komende donderdag. Nou, ik kan je in ieder geval voorspellen dat we einde deze maand naar een 90s weekend toe gaan. Met vanaf vrijdagochtend alleen maar de muziek uit dat decennium. Vast een klein voorproefje. Wakefield, Think of You.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.

0: TikTok, TikTok.
1: Waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, precies, waar blijf je nou? Donny en Senna in Brabants Bond. Ja, dan gaan we toch weer naar een stukje kwaliteitsmuziek wat mij betreft. Terug naar de jaren 70 voor deze band. Fleetwood Mac en nu Dreams.

intriges, de ruzies, het had allemaal niet zo heel veel invloed op de kwaliteit van de muziek. Fleetwood Mac en Dreams, niet te horen in Brabants Bond, Omroep Brabant. Zeg, ken jij Paolo Nutini nog? Schot. Hij brak door in 2006 met Die Streets. Hij had ook het album Acoustic Love. En daarop staat een bijzonder liedje. Een bijzonder liedje dat ook wel het meest bijzondere liedje van het hele album wordt genoemd. Het is geen typische single, valt op door een langere opbouw. En er zit een fragmentje uit de speech van Charlie Chaplin. Dat zit aan het einde. Het liedje, dat hoor je nu, dat heet Iron Sky. Dit is Paolo Nutini.

0: Nardini, Iron Sky. René is al aangeschoven voor het nieuws. Ja, goedemiddag, René.
1: Goedemiddag.
0: Maar jij vertelde net, je hebt hem live gezien, hè, deze man.
1: Ja, dat was geweldig.
0: Het lijkt me echt gaaf, ja.
1: Dit nummer, daar eindigt hij natuurlijk mee. Ja, ja. Dat is zo goed.
0: Ja, dat lijkt me heel vet, om dat inderdaad live te horen.
1: Mocht je hem live kunnen zien, dat is echt een aanrader. Maar hij heeft meer nummers natuurlijk.
0: Hé, we gaan het zo over hebben in het nieuws.
1: Celstraf geëist tegen een beveiliger van een bekende rapper die ook in de onderwereld actief zou zijn. En dit doet Marcel Brands het liefst in zijn vrije tijd.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: Ja, we wisten de maandagochtend behoorlijk filevrij door te komen. Maar de middag, ja, daar is toch weer wat aan de hand. Wijnand Zwaan van de ANWB, jij weet waar.
6: Ja, inderdaad. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat file tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
0: Oké, dankjewel.
7: Op Brabant.
0: Ja, het is op dit moment nog best aardig. In ieder geval in deze regio Eindhoven. Het zonnetje doet aardig zijn best. Nog even van genieten, want er komen buien aan. Hoe dat allemaal verder gaat verlopen, dat hoor je straks van Weerplaza. We gaan naar het nieuws. Krijg je van René Snippert.
1: 2 jaar celstraf eist het Openbaar Ministerie tegenover Eindhovenaar Serafijn P. Hij was de beveiliger van rapper Lil Kleine, maar ondertussen was hij volgens het OM ook actief in de onderwereld. Zo zou hij zich bezig hebben gehouden met het voorbereiden van drugstransporten. Als P wordt veroordeeld, dan hoeft hij niet terug de cel in. Dat komt omdat hij maandenlang al in voorarrest heeft gezeten. Op de N261 bij Waalwijk gebeurde vanmorgen een ongeluk. 2 inzittenden van een auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten in een auto die stilstond op een strook waar verkeer in- en uitvoegt. Een vrachtwagenchauffeur wilde de auto nog ontwijken, maar dat lukte niet. De wagen werd vol in de zijkant geraakt. Daarna reed er ook nog een andere vrachtwagen tegenaan. Vakbonden FNV, ZNV en VCP, schrijf je mee, John? Die drie vakbonden zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuinigingen op de WW en de WJA en de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt. Je hoort NOS-verslaggever Roeland Moeller.
8: Nu zie je dat de discussie over de concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
1: Volgens het kabinet zijn de ingrepen nodig om de uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. Marcel Brands was vanmorgen te gast bij Kei Goeiemorgen. De algemeen directeur van PSV vertelde dat hij eigenlijk altijd met voetbal bezig is. Tijd voor hobby's heeft hij dus nauwelijks. Zo is bijvoorbeeld golf te tijdrovend. Hij maakt liever zijn tijd vrij voor wat anders.
9: Ik heb inmiddels 6 kleinkinderen. Als ik dan vrije tijd heb, dan is dat wel het allerleukste tijdsbesteed.
10: En wat doe je dan met ze?
9: Ja, ik ben wel een opa die echt met de kinderen speelt en doet. En het kan mij niet gek genoeg zijn. Ik heb al een keer in een Olaf-pak gelopen.
1: Nou, Marcel was een uur te gast. Niet in een Olaf-pak trouwens. Maar wil je het hele gesprek horen? Dan kun je de uitzending terugluisteren bij ons op de app of op onze site.
0: Kijk, hartstikke mooi. Je zou denken, wat doe je dan? Ja, voetballen. Dat ging zeggen, ja. Goed, René, dankjewel. Over nu weer. Zometeen gaan we naar het uitgebreide weer met Weerplaza. Ik denk dat je wel zou willen weten hoe het de komende dagen allemaal ontwikkelt. Het is even anders dan vorige week.

0: Break My Heart in Brabantsbond. We gaan naar Floris Lefebvre van Weerplaatsen. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, John.
0: Ja, het is, veel mensen hebben zoiets van vanochtend even anders dan de afgelopen dagen.
1: Inderdaad, ja, vanochtend hadden we met flink lagere temperaturen te maken. Een graadje of 6 ochtends vroeg en momenteel ligt het kwik iets boven de 10 graden. Ja, dat is toch wel andere koek dan gisteren en eergisteren. Nou. Toen werd het nog 20 tot 23 graden. Dus voor veel mensen zal het inderdaad een jasje schelen, ja.
0: Ja, het scheelt zeker. En het ergste hebben we nog niet gehad, begrijp ik.
1: Nee, zeker, want momenteel is het nog droog in de provincie. Best wel aardig weer met zo nu en dan wat zonneschijn, niet al te veel wind. Maar er zit wel regen en meer wind aan te komen, want als ik momenteel naar de neerslagradar kijk, dan zien we een regengebied wat momenteel het noordelijk deel van Gelderland aandoet. En dat trekt de komende uren met een noordwestelijke stroming over Brabant heen. En dan kan er lokaal 5 à 10 mm regen vallen. En daarachter is het weer wat droger, met wat zonneschijn tussendoor. Maar ook dan houden we het niet droog, want dan is er verspreid over de regio nog kans op buien. Ja, en die wind is ook een aandachtspunt, want die gaat er ook flink aantrekken naar windkracht 4 of windkracht 5. En dat merk je vooral als je in open gebied staat.
0: Ja, dat is zeker heel iets anders dan vorige week. Ja. Maar goed, daardoor zijn we ook altijd weer blij als het dat weer wat we vorige week hadden weer komt. Is dat ook zo? Krijgen we dat ook weer?
1: Ja, dat krijgen we wel weer, maar deze week nog niet, want deze week blijft het wisselvallig, de rest van de week. Morgen is het dan tijdelijk wat droger, profiteren we van een ruggetje van hoge druk. De zon schijnt geregeld en er staat een stuk minder wind dan vanavond en vannacht. Morgenavond gaat het dan weer langere tijd regenen en ook woensdag, donderdag en vrijdag komt het verspreid over de regio tot een aantal buien. Maar de buien worden wel afgewisseld met wolken en zonnige perioden. En in het zonnetje is het gewoon best wel prima weer, hoor. Temperatuur wel aan de lage kant nog steeds met een graadje of 12 hooguit. Maar in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog naar 15 tot 17 graden. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er een stuk warmer uit. Want dan komt zelfs weer de 20 graden in zicht, John.
0: Kijk, nou, dat willen we hebben. Het zou mooi zijn als we in ieder geval Hemelvaartsdag nog een soort van droge dag hebben. Maar voor iedereen die het weekend, een lang weekend heeft, is het in ieder geval een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, wat dat betreft.
1: Zeker weten.
0: Ja, mooi. Floris, hartelijk dank ervoor. Je weet het, ik eindig graag positief. Dus laten we het hierbij houden.
1: Ja, inderdaad, John.
0: Goed zo. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag, Floris. Zometeen lekker muziek nog in Brabantsbond tot 1 uur. Lady Gaga komt er zo aan. Samen met Bradley Cooper, maar eerst Desireless. Dit is Voyage. Ja, Voyage.

gevoel van het weekend, alsof er een party staat. Met de muziek van de Bossa Magnetic in Brabants Bond. Voor deze maandag laatste minuutjes tikken langzaam voorbij. We gaan richting 1, dat betekent zometeen wijn in de middag. Tot 4 uur straks natuurlijk nog Roddy met afslag Zuid tot 7 uur. En dan de muziek, want die gaat gewoon 24 uur per dag hier door bij Omroep Brabant. En dat gaat soms alle kanten op, dat weet je, dat ken je van ons. Het zijn allemaal lekkere liedjes. En ook morgen dan ben ik er weer met Brabants Bond vanaf 10 uur. En dan gaan we naar dag 2 met de ultieme Bonte 50. En daarin natuurlijk Amy Winehouse. Tot het nieuws van 1 uur kan je genieten van deze klassieker uit de jaren 80. Een klein discoplaatje om me lekker mee af te sluiten. Afkomstig van Shaq Attack. En dit is Watching You. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
13: Ja, dankjewel. Inmiddels 1 over 1. Een hele goede middag. Zometeen wijn in de middag. Zonder Koen, maar met Stef. Maar eerst nog even richting de verkeerssituatie in Brabant. Eén kleine vertraging. Voor de rest kun je lekker doorrijden. En die vertraging staat op de A58. Dat is Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Er zijn bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook daar is dicht. Je hebt inmiddels nog 20 minuten vertraging. En voor de rest lekker doorrijden, zou ik kunnen zeggen. En dan beginnen we zo meteen met een plaat die, als je die vertaalt, dan is het Wijde Broeken.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
27: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
26: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
28: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer.

0: Exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: dit is even lekker stampen, of niet dan? Crisscross Amsterdam, samen met Ina en Queen of My Castle. En daarvoor nog Madness, Baggy Trousers, Wijde Broeken. Hè? En die Queen of My Castle, ja, weet je, soms heb je platen met dezelfde titel die totaal verschillend klinken. Want je hoorde net Queen of My Castle en dit is ook... Van Mel en Vintage Future, dan mag je zelf bepalen welke Queen, hè, je mooier vindt.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En dat is het teken. Het fluitje is gegaan. Dus Wijn in de Middag is van start. De trein is vertrokken op deze maandag 11 mei. Een nieuwe week. En je weet het altijd, bij een nieuwe week, je weekend moet je vergeten. Had je een slecht weekend, gewoon meteen vergeet je. Had je een goed weekend, onthoud het. En zorg er dan voor dat je dit weekend gewoon wel weer een fijn weekend hebt. Mocht het weekend allemaal niet zo lekker lopen. Je moet altijd een beetje wennen op die eerste werkdag. Het is toch maandag. Het is even doorpoten, aanpoten, doorzetten. Maar uiteindelijk komt het goed. En anders moet je maar even een momentje van rust inplannen. Gewoon even adem in, adem uit. En dan komt het ook wel goed, toch?

in 2002 en toen had het ook een aparte première eigenlijk. Een mooie primeur had het, want het werd toen op 6 zenders, 6 radiozenders tegelijk uitgezonden. Dat stond ook een beetje in het kader van hun rockopera tour die ze toen aan het doen waren in het land. En de rockopera is een beetje omdat ze toen een andere stijl in gingen, want ze waren natuurlijk bekend om een herkenbare, een beetje het klein kunstgeluid. Alleen toen gingen ze toch ineens richting de plaat die je net hoorde, een beetje wat stoerdere rock-pop-achtig. Nou ja, je weet hoe het zit bij Nederlanders en veranderingen. Ja, de recensenten en fans die vonden het niet leuk. Kritiek en gedoe en noem het allemaal maar op. En ja, als je helemaal gewend bent, nu willen we niet meer anders. Kassa.

0: wat lekker, hè? Uit de 70s, It's So Easy op Omroep Brabant. Maakt het alweer bijna 1:30. Zo meteen het nieuws met René. Wat ga je vertellen?
1: Nou, ik ga vertellen over een vliegtuig die is geland met mensen die op het beruchte schip zaten met dat dodelijke virus. En deze man heeft 350 wereldrecords op zijn naam.
0: Oh, jeetje.
1: Ja.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Inmiddels 1:30 gaan we even richting de ANWB. Daar zitten Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Maar we zien wel een uitzondering op de A58 nog. Van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open.
0: Wijnand, dank u zeer.
7: Omroep Brabant.
0: En vergeleken met gisteren is het vandaag een mindere dag. Gisteren was het warm, vandaag is het veel minder warm. 8 tot 10 graden met ook nog een wisselvallige dag. Af en toe een buitje, flink wat bewolking. En daarmee moeten we het mee doen. Dan nu tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
1: Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat schip werd getroffen door een uitbraak van het Hantavirus. Medewerkers van het Rode Kruis en de GGD die stonden klaar om mensen op te vangen. Ze moeten nog 6 weken in thuisquarantaine. Volgens viroloog Jean-Luc Murk is het Hantavirus een gevaarlijk virus.
8: Als je het hebt opgelopen, ja, dan is de kans nou, om en nabij 1 op de 3... dat je daarvan overlijdt of in ieder geval heel ernstig ziek wordt. Dus het is echt een gevaarlijk virus, dit Andes Hantavirus. Maar voor de omgeving is het weer een heel stuk minder gevaarlijk, omdat het nauwelijks besmettelijk is.
1: Daarom hoeven we ons volgens Jean-Luc geen zorgen te maken. Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch is afgelopen weekend zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. De bisschop van 67 kreeg vermoedelijk een blackout en botste met zijn auto tegen een boom. Hij brak onder meer zijn bekken en zijn elleboog. Zijn toestand is volgens het bisdom stabiel. ProRail probeert er met een campagne voor te zorgen dat mensen met minder het spoor gaan oversteken als de spoorboom al naar beneden gaat. Er gebeuren steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook als het net goed gaat, schrikken machinisten zich kapot.
9: En ik reed 120 km per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
10: Hetzelfde eigenlijk systeem als hier.
9: Net als deze overweg.
10: Je kan er schuin doorheen.
9: En dat deed mevrouw ook. We hebben een hoorn inderdaad. Die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met de figuurlijke brokken, zeg maar.
1: Ja, tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven. Een Amerikaanse man heeft al 350 Guinness World Records op zijn naam staan. Dat is een enorm lange lijst en nu heeft hij er weer een aan toegevoegd. De man kan vooral met zijn kin objecten goed balanceren. Dat heeft hij nu ook met een skateboard gedaan. Hij wist een skateboard 1 uur, 1 minuut en 36 seconden in balans te houden op zijn kin. Ja, en dat was genoeg om de titel te bemachtigen.
0: Ik vind het altijd zo gek dat je zulke onzinnige dingen, dat je daarvan een record kunt vestigen en dat het dan in een groot boek komt. Ik moet zeggen, ik heb vroeger wel heel vaak van die boeken door te bladeren. Weet je wel, want je vindt het dan leuk om te zien wat voor gekke records erin staan. Wie heeft ooit de meeste mieren opgegeten?
1: Ja, langs de nagels.
0: Langs de nagels.
1: Die is echt enorm meters lange nagels hebben.
0: Of langs niet gedoucht. Dan denk ik, ja, waarom zou je dat doen?
1: Ja, nee, klopt.
0: Maar ik vind het wel, zo moeilijk moet dat toch niet zijn, eens op je kin balanceren. Ik heb hier een toetsenbord.
1: Ga je het proberen?
0: Ja, ik heb een toetsenbord.
1: Oké.
0: Okay, even kijken hoor. Volgens mij is dat toch prima te doen.
1: Jawel.
0: Kijk
1: ja. Nee, dat gaat goed. Ik ga klokken. Oh.
0: Ja, hoe lang was het geklokt, René?
1: Ja, ik denk ongeveer 2 seconden.
0: 2 seconden.
1: Dus we moeten er even naar gaan werken.
0: Oh, wacht, mijn computer wil afsluiten. Dat moet ik niet hebben, nee.

0: Ik vind het een hele mooie combi, die twee. Een dikke 5 minuten voor Sam Fender samen met Olivia Dean. En die Olivia Dean die zorgt wel een beetje voor de Amy Winehouse-achtige klanken. Ze stond pas geleden ook nog in de Ziggo Dome met een heel mooie, nou ja, een hele mooie band erbij. Allemaal mooi strak en pak, een beetje de jaren 80 vibes. Het was mooi hoor, Rain Me In hoor deze.
1: 0657328203.
0: En dan zou ik zeggen, je mag je telefoon erbij pakken. Je mag zelfs een appje gaan sturen. En in dat appje mag dan staan wat je op dit moment graag zou willen horen. Want we zitten in een soort after lunch dip tip. Dus welke plaats zou je op dit moment willen horen waar je of energie van krijgt of waar je juist van gaat relaxen? En dan mag je appen naar het nu volgende nummer.

Meteen door naar Paul. Even een kusje. Ja. Ja, de keuze was of je krijgt er energie van of je gaat relaxen. Maar Paul die wilde in dit geval, nou ja, ik denk een beetje allebei. Als je elkaar een kus geeft, dan ga je relaxen, denk ik.

0: Ook wel een keer lekker, hè? Coldplay live in Technicolor 2. En het is wel een keer lekker, want tegenwoordig, vooral met de mensen van nu en de jongeren en de muziekindustrie die aan het veranderen is, willen natuurlijk artiesten de nummers zo kort mogelijk en vooral de intro zo kort mogelijk, zodat je binnen een paar seconden weet, oh, dit is het nummer, dit pakt mij, dit niet, en we gaan door. Maar in dit geval ook gewoon een dik intro van 70 seconden. Heerlijk, Coldplay.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
14: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
13: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
17: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
16: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
18: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
19: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
20: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
21: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
24: Dit zit.
23: Voordelig en snel.
24: Dit zit.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
25: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend, en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. En dit is natuurlijk Omroep Brabant. Maar dat weet je, want je hebt zelf de radio aangezet. En we gaan eens even kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. Doen we bij de ANWB. Er zitten Wijnand Zwaan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, op zich is het wel te overzien. Er staan 2 files op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. Langzaam rijdend verkeer over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Wat meer oponthoud heb je op de A59 richting Den Bosch. Want er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hooipolder en de afrit Dussen, nu 5 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open.
0: Wijnand, dankjewel.
2: Joe, hoi.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
6: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
31: Oh, wat betekent dat voor mij?
30: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
31: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
30: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
31: En moet ik verder nog ergens op letten?
30: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
32: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
33: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
34: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
33: Vragen over groei.
35: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
33: Of vragen waar je niet omheen kunt.
36: Hoe behoud ik mijn mensen?
33: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenu.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: uit de 80s, I Love Rock and Roll, Joan Jett en de Black Hearts.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: En dat gaan we zeker doen, dat genieten in volle teugen op deze maandag 11 mei. En ik weet niet of je het een beetje in de gaten houdt. Waarschijnlijk ben je er totaal niet mee bezig. Natuurlijk, het Eurovisie Songfestival, dat begint morgen, hè? Morgenavond al. De eerste halve finale donderdag en dan zaterdag de finale. En wij doen niet mee als Nederland. Ik hou het toch wel een klein beetje bij. Ik ben wel benieuwd welke nummers er allemaal in voorkomen. En ik ga toch even een klein stukje laten horen van een artiest die op dat Songfestival staat. Waarbij de kwaliteit verrekkers goed is, als je het mij vraagt. En ik hoorde het liedje, en dat zal jij misschien ook wel hebben. Het had een beetje iets weg van The Godfather. Hè? Als je dan denkt The Godfather, die hele grote film. En als je de muziek van The Godfather hoort. Ja, dat herken je wel, hè? Dat herkenbare geluid. Zit ook een klein beetje in het nummer van een songfestival. Ik ga even naar Malta. Aidan, die speelt de plaat Bella, oftewel Beautiful. En het begin van dat nummer klinkt een beetje als The Godfather. En het mooie van dat nummer vind ik dus eigenlijk, het pakt groot bombastisch uit. Dan gaat het weer wat lager. En dan pakt het wel weer een pianootje en een blazertje. En dan gaat het daarna weer vol erin. En die wisselingen die maken het nummer echt goed. En het is ook nog mooi gezongen, geproduceerd. Ik ga het gewoon even laten horen. Nou, snap je wat ik bedoel, hè, met die Godfather? Even een klein stukje luisteren.
3: Hello, my friend. Is it the end?
0: Ook een beetje James Bond, hè?

Weer een tempowisseling met de piano. En zo blijf je een beetje in die plaat gezogen worden. Aidan dus voor Malta. Die treedt donderdag op bij het Eurovision Songfestival. En die wilde ik toch even laten horen, hoor.

0: Harry Styles, ja, er is veel over te doen nog steeds, hè, want... Hij staat natuurlijk in de Amsterdam Arena. Binnen nu en 2 weken dan begint zijn hele grote tour. En normaal gaan artiesten dus een rondtour doen. Dus die gaan van Europa naar van Milaan, naar Duitsland, naar Spanje, naar Nederland, naar Finland, noem het allemaal maar op. En Harry Styles heeft gekozen voor een residency tour. En dat houdt in dat je dus heel veel concerten geeft in 1 bepaalde stad... om eigenlijk de kosten zo laag mogelijk te houden. En hij ging ervan uit dat dus al zijn fans wel naar Amsterdam zouden vliegen en zouden komen. Maar ja, hij heeft natuurlijk over het algemeen best jonge fans. En omdat hij de kosten een beetje aan het drukken is, zou je verwachten dat de tickets ook wat lager uitvallen. Nou, dat is in dit geval allemaal niet zo geweest. En dat betekent dus ook dat een aantal van zijn arenaconcerten nog voor de helft pas vol zitten. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat komen. Maar Harry Styles gaat in ieder geval gewoon door. Heeft de optredens ook niet afgezegd. En waarschijnlijk als het begonnen is en de filmpjes komen op sociale media, dan verkoopt hij wel weer een beetje bij, denk ik.
1: Spoelen naar...
0: Nou ja, ik zou willen zeggen 1961, want toen werd de beste man geboren. Maar we gaan naar 1990. 2 jaar nadat hij toch wel in de Nederlandse hitlijsten stond. Met in 1988 twee nummers. Dat waren toen Some Guys Have All The Luck en Wild World. En hij is een beetje van de reggae-invloeden. Want zijn ouders die komen uit Jamaica en zijn uiteindelijk naar Londen verhuisd. Daar is hij al heel vroege leeftijd in de muziek gedoken. En uiteindelijk in 1990 kwam de beste man Maxi Priest met zijn allergrootste hit. Waarbij hij ook in Nederland in de hitlijsten stond. En dat is natuurlijk Close To You.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst even richting het nieuws. Dan krijg je zo meteen met René. Waar ga je het over hebben?
1: Automobilisten die krijgen een boete binnen na het negeren van een rode kruis boven de snelwegen. En gaat PSV Express verliezen?
0: Oh, goede vraag. Ja.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Houdoe. Ja, nou, in geheel en stijl op de NWB, Erik Evengroen. Goedemiddag. Ja,
6: goedemiddag, daar in Noord-Brabant.
0: Ja, hallo.
6: Ja, het valt allemaal mee op de weg. Er staan twee korte files, allebei op de A58. Als eerste van Breda naar Tilburg. Voor Ulvenhout een kleine 5 minuten oponthoud. En ook 5 minuten vertraging de andere kant op Tilburg naar Breda voor Bavel. En er staat daar 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan.
0: Nou, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: En het is een wat mindere dag qua weer. Een wisselvallige dag. Een graad of 10 wordt er vandaag met flink wat bewolking, flink wat buien. Ja, gewoon niet te lang over hebben, hè. Dan nu tijd voor het nieuws en dat krijg je van René.
1: Ruim 20 automobilisten hebben een bekeuring gekregen omdat ze zich zaterdagavond niets aantrokken van rode kruisen boven de A2 bij Den Bosch. Een deel van de weg was korte tijd afgesloten om een koe te vangen die daar over de weg liep.
0: En sowieso moet iedereen een boete krijgen. Een rode kruis is er niet voor niks en hoeveel idioten daar gewoon doorrijden, maar goed.
1: Ja, het gebeurt vaker dan je denkt.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Een scooterrijder in Helmond is gisteren 2 keer aangehouden voor rijden onder invloed. Handhavers hadden hem nog gewaarschuwd om niet meer te rijden, maar daar luisterde hij niet naar. Uiteindelijk raakte de man zijn rijbewijs en scooter kwijt. Het kabinet steekt tientallen miljoenen in het opknappen van de haven van Terschelling. De kade staat op instorten, ziet deze NOS-verslaggever Ewout Kiviet.
8: Ik sta hier inderdaad naast zo'n sinkhole. Dat betekent dus dat er echt een gat geslagen is in de kade. De tegels die zijn naar beneden gevallen. Het zand stort daar echt weg. Dit is dan ook al een lange tijd afgesloten, dit deel van de kade. Omdat het hier gewoon te gevaarlijk is om te lopen. Ja, en de gemeente Terschelling zelf is een gemeente met maar 5000 inwoners. Dus ja, die hebben dat geld niet.
1: De helft van de kosten gaat het kabinet betalen. De rest komt van de gemeente, de provincie Friesland en andere geldschieters. Supporter tegen je eigen club. De fans van FC Den Bosch die deden dat onlangs omdat hun club daardoor de play-offs haalde. Zaterdag kan het zomaar zijn dat het hele PSV-stadion tegenstander FC Twente aanmoedigt. Twente kan er namelijk voor zorgen dat Ajax de voorronde Champions League misloopt. Veel PSV-fans zitten Ajax graag dwars. Maar PSV-directeur Marcel Brands die begrijpt dat wel, maar hij blijft toch diplomatiek.
9: Zo zou ik denken als je supporter bent. Nee, ik vind dat wij onze sportieve plicht moeten proberen te vervullen. En als je strategisch kijkt, dan is dat zo. Daar kan ik ook niet omheen. Maar uiteindelijk, wij zijn PSV en wij staan voor betrouwbaar.
1: PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof kunnen gewoon hardop zeggen dat ze hopen dat Twente wint.
10: Ik sprong gisteren toch wel een gat in de lucht. Toen kreeg ik op mijn telefoontje 1-2. Ik zeg tegen mijn vrouw, yes! Hij is al mijn 2 in achter.
6: En wat zegt zij dan?
10: Doe niet zo gek.
1: Ja, meer van hoor je in de Willy en René podcast van Omroep Brabant. En via datzelfde kanaal is ook het uitgebreide gesprek met Marcel Brands uit Kei Goeiemorgen terug te luisteren.
0: En ik snap wel dat de directeur een beetje diplomatiek is. Maar goed. Weet je, de fans denken toch anders. Die willen gewoon een beetje manifesteren. Hè? Een beetje...
1: Ja, dat denk ik. Ene kant wel. Aan de andere kant voelt het toch heel gek als je in het stadion zit en je gaat tegen je eigen club juichen, denk ik.
0: Ja, is ook wel.
1: Als het eenmaal zo ver is, dat je dan toch eigenlijk hoop je wel. Ja, dat dan PSV gaat winnen. Maar dat hoop ik zelf ook wel. Ik ben natuurlijk voor een andere club die zou geholpen zijn als PSV zou winnen.
0: Nou, we gaan het kijken. René, dankjewel. Yo. Tot over een uurtje weer. Gaan wij eens even richting de jaren 80. Zoals ik net al zei voor het nieuws. Duran Duran en Note.

Ja. Je gaat mij niet vertellen dat je niet even hebt geprobeerd mee te zingen. In ieder geval als je in de auto zit. Rolling in the deep. Even kijken of je die hoogte aan kan. Ik weet het zeker. Maar goed, hey, als je niet hebt meegezongen, misschien dan zo meteen. Want Koen is altijd op de maandagmiddag, dinsdagmiddag, elke middag eigenlijk de meezingen van de middag. In dit geval gaan wij richting Jacques Harp met Manuela. Maar even een klein stukje van een andere versie van Manuela. Want hij heeft in 2023 een meer feestachtige versie uitgebracht in de hoop dat de jongeren ook zouden aanhaken.

0: Manuela. Manuela.
1: Ontspannen richting het einde van je werkdag.
2: Wijn in de middag.
1: Stefan Duinhoven op Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.

De Purple Disco Machine en Sophie and the Giants in the Dark. En je hebt twee kampen, hè, vaak bij muziek. Of je hebt een kamp, die luistert gewoon lekker naar de melodie en naar het refrein. En die vindt het allemaal wel prima, gaat om het gevoel. En het andere kamp, die luistert dan een beetje naar de tekst. En ik heb eens even zitten kijken naar de tekst van Bruce Springsteen's I'm on Fire. En als je een beetje kijkt, we zitten wel in de cancelcultuur. Dus alles wat je een beetje verkeerd zegt, dat zou zomaar verkeerd opgepakt kunnen worden. Nou, het eerste refrein van die plaat is: Hey little girl, is your daddy home? Or did he go and leave you all alone? Ooh, I got a bad desire. Als je dat vertaalt: Hey kleine meid, is je vader thuis of liet hij je helemaal alleen? Oh, ik heb een slecht verlangen, oftewel slechte begeerte. Nou, als je daar een beetje langer bij nadenkt, dan denk je ook: gadverdamme. Maar het is wel gewoon een mooi liedje, toch?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Nou, dan zeg ik dank u zeer en gaan we naar het volgende honk. En dat honk is in Den Haag bij de ANWB. Erik Evengroen, goedemiddag.
19: Hai, goedemiddag. Nou, er is gelukkig nog weinig aan de hand op de wegen in Noord-Brabant. Het is een beetje ouderwets, want voor de afgelopen week was het iedere keer overdag al druk door de vakantie en veel recreatieverkeer. Nu zijn er amper files, maar dat zal niet al te lang duren dat de avondspits gaat beginnen. Maar zoals gezegd, nu 2 korte files. De A2 om te beginnen, Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Hoog doe je er 5 minuten langer over, want er staat 4 kilometer file. En de A58 Tilburg-Breda voor Ulven. Ook daar 5 minuten op onthoudt.
18: Top, dankjewel. Tot over een half uurtje weer. En zometeen beginnen we met een plaat uit de jaren 80. En die heeft iets te maken met... Precies. Maar wat het is, ja...
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
27: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
28: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
27: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
29: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je only fans. Zeg maar, alleen hekken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hek, dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
27: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot

0: Collectief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: van Buren in dit geval. This is what it feels like op natuurlijk Omroep Brabant. Hey.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, dat zeg ik. Maar je weet vast wel dat het Omroep Brabant is. Want je hebt zelf de radio aangezet. En ervoor nog Tom Jones met een cover van Prince uit 1988 met Kiss. En als je dan kijkt dat die Tom Jones inmiddels al 85 jaar is. Nog van alles doet. Al vanaf de jaren 60 hits aan het scoren heeft. En als je dan denkt, ja, hoe lang is dat? Of hoe lang voelt dat? En je moet je voorstellen dat hij toen hij in Las Vegas optrad, Tom Jones, ook goede vrienden werd met Elvis Presley, tot aan zijn dood zelfs van Elvis. In die tijden was hij al gigantisch populair en hij wist ook steeds uit te vinden hoe hij populair moest blijven. Want hij koppelde zich dan bijvoorbeeld aan The Simpsons. Het is die tekenfilmserie met die gele mensen, weet je wel. En elke keer wist hij wel weer iets te zorgen dat hij populair bleef of actueel bleef. En zelfs nu op zijn 85ste... is hij nog actueel, want hij is bezig met een wereldtour. En mocht je nog naar hem toe willen, 14 juli staat hij in Keulen. Goedkoopste ticket is ongeveer 100 euro. Dan zit je redelijk achteraan van de prijzen die nu nog over zijn en tickets die je nog kunt kopen. En als je toch denkt, ik heb geld zat, 460 euro.

0: altijd welkom, deze dame. Dolly Parton uit de 70s en Jolene. Brengt de tijd op 1 minuut voor 4:30. Richting het nieuws gaan we. Nieuws krijg je zometeen van René. Wat zit er in, René?
1: Een verkeersruzie die loopt compleet uit de hand. En een vrouw wordt op heterdaad betrapt als ze een jurk probeert te stelen. En je hoort zo hoe dat ging.
2: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
0: 4:30, er staan files. Erik Evengroen van de ANWB. Waar precies in Brabant?
5: Nou, een beetje op de bekende plekken, zo langzaam maar zeker weer. Want de avondspits is begonnen. Het zijn vooral dagelijkse files die we nu zien. Om te beginnen de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam een kleine 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A58. Van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel. En staat daar 7 kilometer file. En de meeste oponthoud tot nu toe is op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout rijdt het langzaam over 12 kilometer. En dat kost je een klein kwartier.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Het is wisselvallig. Kans op een bui ook in Brabant. Er waait een flinke noordwestenwind. Temperatuur slechts 8 tot 10 graden. Vanavond zijn er buien en is er kans op windstoten. En het is komende nacht met 5 graden aan de gure kant. En voor nieuws naar René Snippert.
1: Een verkeersruzie in Os is vanmiddag flink uit de hand gelopen. 5 mensen gingen met elkaar op de vuist. Daarbij belandde ook een auto in een voortuin. Volgens de politie trokken betrokkenen elkaar uit verschillende auto's, waarna een vechtpartij ontstond. 1 persoon raakte gewond aan zijn hoofd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Tegen een zwemleraar uit Sint-Oederode, die als vrijwilliger werkte met kinderen, is een voorwaardelijke celstraf geëist voor het bezit van kinderporno. Bij de man van 45 vond de politie zo'n 100.000 foto's en 300 foto's op verschillende apparaten. Volgens justitie maakte hij zelf geen beelden, maar verzamelde hij jarenlang kinderporno via het dark web. Justitie vindt behandeling belangrijker dan een nieuwe celstraf. De rechtbank doet later deze maand uitspraak. 2 jaar celstraf eist het Openbaar Ministerie tegen Eindhovenaar Serafijn P. Hij was de beveiliger van rapper Lil Kleine, maar ondertussen was hij volgens het OM ook actief in de onderwereld. Zo zou hij zich bezig hebben gehouden met het voorbereiden van drugstransporten. Als P wordt veroordeeld, dan hoeft hij niet terug de cel in. Dat komt omdat hij al maanden in voorarrest heeft gezeten. Tijdens het tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne waren er zo'n 150 incidenten. Dat is heel weinig vergeleken met de afgelopen maanden. De Russische president Poetin zei gisteren ook dat er een einde aan de oorlog komt. Het betekent niet dat Poetin stopt met aanvallen, want volgens NOS-verslaggever Wessel de Jong zei hij ook nog dit.
7: Zij, Europa, hebben maanden zitten wachten tot wij verslagen zouden worden, tot Rusland ineen zou storten, maar dat gebeurde niet. En nou zitten ze, dus Europa, nou zitten ze dus vast. Waarmee hij dus eigenlijk suggereert dat Europa dus mogelijk dan zijn steun aan Oekraïne gaat opgeven. Met andere woorden, dat Europa dus misschien eigenlijk wel gaat stoppen.
1: Poetin deed nog meer opvallende uitspraken, zoals dat hij onder bepaalde voorwaarden nu wel wil praten met Europa. Tot nu toe wilde hij dit alleen met Amerikaanse vertegenwoordigers. Een winkeldiefstal in Hilversum is viraal aan het gaan op social media. Dat zien we op het AD. Op beeld is te zien hoe een vrouw haar auto pontificaal op de stoep heeft geparkeerd en een jurk in haar tas probeert te stoppen. Maar dat ziet de eigenaar.
8: Hey, jongen, ja. Ja, ik moet het niet. Wat, joh? Opzaten nu.
9: Nee,
8: wat
9: moet
8: je
9: zeggen?
8: Fuck, nou,
9: wegwijs.
8: Stond
9: je tasje.
8: Ja,
9: wat moet je zeggen, joh?
8: Als je niet weggaat, bel ik nu de politie. Fuck you. I call the police when you don't go, yeah.
9: I want to put it.
8: Yeah, fuck you. You put it in your bag, you stupid.
10: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij.
11: Nee.
10: De hele actie werd gefilmd door een beveiligingscamera van de buren. En de beelden gingen daarna massaal rond op internet en zijn inmiddels al 100.000 keren bekeken.
11: Ja, dat vinden we leuk met z'n allen, dit soort beelden.
12: Ja, ik heb het gezien.
11: Oh,
12: ja, sorry,
11: gezien.
12: Ja, ik smokkelde er ook van. Of smukkelde.
11: Smulde.
12: Ja, sorry, het ging over smokkelen met die tijd van die parkeerschijf.
11: Ja, maar het was geen AI, want dat vind ik al tegenwoordig. Dat ik denk van, oké.
12: Nee, maar wel heel brutaal. Ze zet inderdaad, ze komt aanrijden. Hele dikke Audi.
11: Ja.
12: Die zet ze recht. Dus helemaal geen verkeer. Gewoon recht voor die winkel neer. Daar staat één zo'n kledingrek.
11: Asociaal lekker.
12: Ja, echt asociaal. Ja. Ze stapt uit, raampjes ook nog half open. Zij loopt rondom dat kledingrek wat net buiten staat.
11: Ja.
12: Zij gist zo een jurkje. En ze denkt, hij ziet het niet. En ze stopt hem zo in de tas. Alleen die man die komt eraan. En die scheldt hij inderdaad helemaal verrot. Maar ja,
10: dit is nog net een stukje wat ik los heb geknipt.
11: Ja. Ja. En uiteindelijk is het dus gewoon de sjaak, begrijp ik. Ik neem aan de politie.
10: Ze komt eigenlijk best goed vanaf. Want ze wordt gewoon weggestuurd en ze rijdt weg. Ja, dan
11: maar uiteindelijk zonder het jurkje, mag ik toch hopen?
10: Ja, wel zonder het jurkje.
12: Maar hij wil ook geen aangifte doen.
11: Oh, waarom niet?
12: Ja,
11: dat vind ik dan dom.
12: Nou ja, hij zegt, ja, dat werkt toch niet meer.
11: Dat is triest.
12: Ja.
11: Maar het is misschien wel zo. Maar
12: ja, dat.
11: Ik denk, als ik de kans zou krijgen, zou ik ze toch aannaaien, of niet?
12: Ja, dat was ook zo'n Engelse vrouw. Het was, in het artikel stond volgens mij dat ze verwachtte dat ze ergens uit het oosten van Europa kwam. Ja. En dat zijn van die hele grote bendes en die doen dit.
11: Die graaien, die staat nu ergens anders te graaien waarschijnlijk.
12: Nou ja, dat.
11: Goed, we zijn erbij. Dankjewel, René.
10: Tot zo.
11: En meer nieuws op Web en App. Wij zijn bezig met een klein onderzoekje, want je weet het, wij halen de wijsheid niet uit het boek.
12: Wij doen ons eigen onderzoek.
11: Vertel eens even, welk team zit jij? Als je zo'n blauwe parkeerkaart moet instellen, als je ergens op een locatie komt omdat je gedurende een bepaalde periode gratis mag parkeren, stel jij hem dan netjes in op de tijd dat je aankomt, of smokkel je een klein beetje?

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Het gevoel van

0: lunchtime hier in Afslag Zuid. Misschien heb je een dag keihard gewerkt, zit je al lekker in de auto onderweg naar huis. Nou, hou de radio aan, want er komt een hoop lekkere muziek aan. Ik ga straks nog met een bedrijf bellen in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En eerst even richting ons onderzoek. Want ik vertelde je straks dat ik afgelopen zaterdag nog wat dingen moest hebben uit de winkel. En ik woon in Veldhoven, daar heb je het citycentrum, allemaal winkels bij elkaar. Nou goed, na het winkelen nog even lekker een terrasje pakken, want het was prachtig mooi weer in de ochtend. Een lekker bakkie koffie daar. En toen zei mevrouw van, even doorroeren en snel afrekenen, want de parkeertijd zit er bijna op. Ik zeg, maar ja, je kunt hier dus gewoon gratis parkeren. Mits je die blauwe schijf onder je ruit legt. Nou, dat had ze gedaan. Heb ik ook gedaan, zei ze. Maar de 2 uur zijn bijna voorbij. Ik zeg, hoezo? Heb jij echt de nette tijd neergezet waarop je ook daadwerkelijk bent aangekomen? Ik smokkel al het biedje. Ik zet hem al te stukje vooruit. Half uurke, 3 kwartier, denk dat is toch weer gewonnen. Nee, zei ze, dat mag niet. Ik zeg, nee, dat klopt. Dat mag niet. Dus zij is heel netjes wat dat betreft. Ja. Maar goed dat we ook zo iemand in huis hebben natuurlijk.
1: Ja, dat is fijn.
0: Maar ik dacht wel meteen, ja, weet je, volgens mij is zij een soort van uniek exemplaar. Iedereen smokkelt toch op dat gebied. Dus even een vraagje, ben jij een parkeerkaartsmokkelaar? Ja of nee? Ja, duimpje omhoog. Nee, duimpje omlaag. Marjolein?
2: Ja, het is een beetje 50-50.
0: Oh, toch wel.
2: Ja,
0: oh,
2: toch ja. Wel. Evenveel eerlijke mensen als mensen die smokkelen. Lillian die zegt, ja, altijd wel een beetje smokkelen. Gewoon een klein stukje vooruitschuiven.
0: Precies.
2: Erik die zegt, ja, Brabants kwartierke.
0: Nou, dat.
2: Ja, toch? Ja, ja, even een stukje precies. Vooruit. Ja. Aan de andere kant heb ik Ronnie. Zij zegt, ja, ik twijfel eerst zelfs of ik hem 2 uur vooruit moest invullen.
0: Oh zo, nee, het is moet de tijd dat je aankomt. Ja, die moet je
2: precies,
0: erin zetten.
2: Ja. Ja. Jeannette die zit ook van het netjes aan de regels houden. Die zegt, ja, die boa's die zitten volgens mij altijd onder de tegels waar ik parkeer. Dus ik pas wel op. Heb ik nog weer aan de andere kant Tine. Die zegt, nou, kan wel een beetje living on the edge, hè. Niet ja. Te braaf. John die zegt ook standaard 15 of 30 minuten. Afhankelijk van waar ik ben.
0: Ja.
2: In Breda zijn meer handhavers, dus dan hou ik het bij 15 minuten. In een kleine stad of een dorp, dan een half uurtje. Ja. Kan wel.
0: Ik snap ook wel, weet je, als je die mensen ziet lopen, die handhavers, boa's of weet ik wat, of politie, dan denk ik, dan zet ik hem ook netjes op de tijd. Hè. Dan denk ik, ja, anders ben ik die van mijn eigen portemonnee op het moment dat ze besnaaien.
2: Ja.
0: Maar normaal gesproken, als ik niemand in zicht heb, dan gaat hij toch echt wel zeker een half uurtje tot misschien wel 3 kwartier vooruit gewoon. Hoor. Dus allemaal gewonnen tijd. Gratis parkeren.
2: Ja, inderdaad. Heb ik nog Mario. Daar moest ik wel om lachen. Die zegt, nou zeker niet. Ik hou mij netjes aan de regels. Ik werk zelf namelijk bij de politie. Oh, ja.
0: Dan zou ik dat ook zeggen, ja. Tuurlijk.
2: En Maurik die zegt, nou, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar jullie hebben mij wel op een idee gebracht.
0: Kijk, oh, sorry.
2: Ja, en dan heb ik iemand die anoniem wil blijven. Die zegt, nou, ik smokkel nooit. Ik heb er namelijk een op een batterijtje. En die loopt perfect mee.
0: He?
2: Dat is blijkbaar een systeem. Ik heb dat van meerdere mensen nu in de WhatsApp doorgekregen. Sterker nog, ik heb er een compleet linkje bij gekregen. Dat je een soort klein vierkant batterijdoosje hebt.
0: Ja?
2: Die kan je aan de wijzer van jouw blauwe ding vastmaken. En dan
0: moet je die gewoon vooruit
2: aanzetten. En dan is het inderdaad net als je horloge die gewoon meetikt.
0: Oh, echt?
2: En dan ben je dus altijd op tijd.
0: Er is echt gewoon serieuze handel in ook.
2: Ja, zeker. Oh. Ja, en aan de andere kant heb ik Jan. En die is er helemaal niet blij mee. Die zegt, nou, hier begint het gedonder alweer, jongens. Eerlijk zijn duurde het langst. Die ouders die moeten toch het goede voorbeeld geven.
0: Ja, ik zal het doorgeven aan mijn ouders.
2: Dat is ook wel weer waar. Maar uiteindelijk heb ik goed nieuws voor alle smokkelaars.
0: Want Sylvia had een soort van oplossing, toch?
2: Precies.
0: Of in ieder geval een regel.
2: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Even luisteren wat Sylvia te melden heeft.
3: Hey, goedemiddag, luidjes. Pas geleden was er ook ergens een onderzoek. En daaruit is gebleken dat je je parkeerschijf, als ik me niet vergis, mag afronden naar het half uur. Dus stel jij komt om 2:05 ergens aan, dan mag jij jouw parkeerschijf zetten op 2:30. Doe er je voordeel mee. Fijne middag. Groetjes Sylvia.
0: Sylvia, dankjewel. Dus dat is natuurlijk het beste nieuws wat je kunt hebben, hè?
2: Eigenlijk wel. Dus dat betekent dat iedereen die dat half uurtje smokkelt zich gewoon keurig aan de regels houdt.
0: Dus afronden op het half of het heel uur. Dus als je om 2:05 ergens komt, dan heb je eigenlijk 25 minuten gewonnen. Want dan kun je hem op 2:30 zetten.
2: Precies, mag je hem om 2:30 zetten.
0: Kijk, dat zijn de dingen waar we iets mee kunnen. Dankjewel Sylvia. En we zijn weer volledig bij. Maar het was 50-50, zei je zo'n beetje, toch?
2: Ja, 51% smokkelt. En 49% nou ja, die doet het keurig.
0: Oké. Nou, dankjewel allemaal voor jullie input. Wij zijn weer wat wijzer. Ik ga zo meteen bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor gaan we zo meteen richting Schijndel.

0: afronden naar het halve of het hele uur. Dus kom je om 2:50 ergens binnen, dan hoef je hem officieel pas op 2:30 te zetten. Nou, kom je om 2:50 binnen, dan kun je bij wijze van spreken 3 uur erop knallen. Dat je het even weet. Gewoon wat informatie waar je wat aan hebt. Dit was de Little Steven en de Disciples of Soul met If I Give You My Heart, Would You Love Me Forever. Ik ga bellen richting Schijndel voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: En daarvoor gaan we naar de hoofdstraat 69B, want daar zit namelijk gezond genieten Tom Kanters in Schijndel. Laten we die maar eens even bellen, eens kijken waar ze daar aan toe zijn op deze maandag. Lekker liedje aan het einde van de werkdag. Wat, oh wat mag het worden?
2: Tom Kanters, gezond genieten.
0: Hey Tom, goedemiddag met Ronnie Boot van Omroep Brabant Radio.
2: Goeiedag. Hallo.
0: Gezond genieten, daar hou ik eigenlijk wel van
2: ja,
0: in het leven.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat
0: was niet op. Klink ik ook zo of niet?
2: Ja, gezond.
0: Hey, ik bel altijd met een bedrijf in onze provincie op dit tijdstip om jullie in dit geval nog even succes te wensen met de rest van de werkdag. Want ja, als er, zou ik maar zeggen, ergens hard gewerkt wordt, dan is het wel een schijndel bij Tom Kanters natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is niet normaal, hè.
0: Is maandag een drukke dag bij jullie?
2: Ja, maandag is bij ons een hele drukke dag, want de opstart van de week en dan is het weer lekker knallen met z'n allen. Dus iedereen weer fris en fruitig, dus dan komt het goed.
0: Maakt het nou ook nog uit, zal ik maar zeggen, wat er verkocht wordt op welke dag? Dus zijn bijvoorbeeld de peren op woensdag heel erg populair of is daar geen pijl op te trekken?
2: Nee, er is tegenwoordig geen pijl meer op te trekken. Nee. Mensen die willen elke dag vast verwend worden en daarvoor moeten ze gewoon bij ons komen.
0: Hoppakee, kijk, hij gooit het er gewoon maar even uit, hè? Schaamteloos, hè?
2: Ja, probleem, hè?
0: Hey, waar kan ik jou muzikaal blij mee maken, hè? Zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag.
2: Oh, hey, muzikaal.
0: Ja.
2: Ja, dan moet ik kijken aan mijn vrouwelijke collega's vragen. Hè. Die zijn,
0: dat weet ik niet.
2: Ja, die weten het veel beter als mij. Die zijn, en die verdienen het veel meer als mij natuurlijk.
0: Dan ga ik zeggen het eens even dan bij die dames.
2: Ja. Noemen ze een leuk liedje wat ze kunnen draaien voor ons, bij Omroep Brabant.
3: Frans Bauer met het hoofdkantoor, Gekkenhuis.
2: Heb je het gehoord of niet?
0: Ik hoor iets van Frans Bauer in ieder geval.
2: Ja, dat klopt.
3: De wereld
2: is een gekkenhuis, hoor ik.
0: Is dat, zal ik maar zeggen, een beetje de algemene beschrijving van de toko daar zo?
2: Ja, maar wel.
0: Nou, ga ik lekker Frans Bauer voor jullie op de radio knallen. Zet hem op Omroep Brabant Radio, dus kijk gezellig werken namelijk.
2: En beste mannen luisteraars.
0: Ja, en de groeten aan de dames daar, hè? Nou, doei.
2: Fijne dag, tot ziens. Doei.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
4: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, De Jong Wonen en Slapen in Goorlen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij De Jong in Goorlen.
13: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Doral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dank u. Er is verkeersinformatie. Erik Evengroen van de ANWB. Waar staan de files in Brabant?
16: Nou, op de meeste bekende plekken wel weer, kunnen we zeggen. Want ja, de vakantieperiode is voorbij. Dus we hebben weer te maken met een normale avondspits met zo'n 110 kilometer file in totaal. Weinig bijzonderheden gelukkig. Dus vrijwel alle files hebben niet meer vertraging dan 10 minuten. Op 3 na, om te beginnen de A27 Utrecht richting Breda. Voor werken dan bijna een kwartier op onthoud. En er staat daar 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor Uden-Zuid, ook daar staat zo'n 14 kilometer file. En tenslotte de A58 Tilburg richting Breda. Voor Bavel 8 kilometer file rijden met ook daar een kwartier vertraging.
7: Dankjewel. Ik ga straks proberen te bellen met iemand die het afgelopen weekend een ongekende prestatie heeft geleverd. Hier in onze provincie. En verder goede muziek. We duiken zo direct even de jaren 80 in voor een hit van U2. Pride in the Name of Love. Binnen enkele ogenblikken hier op de radio.
17: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
20: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
21: Ah, chips.
20: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Dit is Omroep Brabant.

0: was een mooi decennium in de jaren 80. Op goede muziek werd er gemaakt, onder meer door deze band. U2 en Pride in the Name of Love.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Ja, we hebben zometeen nog veel meer muziek voor je. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Bij zwembad De Braak in Helmond kun je vanaf nu ook prikkelarm zwemmen. Tijdens speciale uren zijn de lichten gedimd, staan de schermen uit en blijft het zo stil mogelijk in het bad. Zelfs praten is eigenlijk niet de bedoeling. Het is bedoeld voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels, maar ook voor iedereen die gewoon even rustig wil zwemmen. Die speciale zwemuren zijn op maandag en vrijdag.
0: Wat goed!
2: Ik vind het ook
0: ik
2: leuk.
0: Ik denk wel bij mezelf, als je een zwembad binnenkomt, nou, als je ergens prikkels krijgt,
2: toch?
0: Dan is het maar alleen de akoestiek al.
2: Dat is het, die gal van alles. Elke kind, elke voetstap.
0: Ja, waar ik wel bang voor ben, is als het zo ongelooflijk stil is en dat je de muziek uitstaat, de lichten worden gedimd, dan hoor je elk klotsje in het water.
2: Je hoort het water wel klotsen,
0: precies,
2: ja.
0: Precies dat. Ja. Gaat dat weer irriteren?
2: Ja, of dat is juist heel kalmerend.
0: Ja, dat kan ook.
2: Ja, weet ik ook.
0: Geen idee. Nou ja, maar ik vind het wel leuk dat ze het gaan doen.
2: Ondervinden, zeker. Inderdaad. En vakbonden dreigen met grote stakingen in heel Nederland als het kabinet de bezuinigingen op de AOW en uitkeringen niet schrapt. Volgens de bonden raken de plannen miljoenen Nederlanders direct in hun portemonnee. Ze geven het kabinet nu 2 weken de tijd om alles van tafel te halen. Gebeurt dat niet, dan volgen vanaf eind mei acties en werkonderbrekingen. En een concert van Eric Clapton in Madrid is nogal vreemd geëindigd. Tijdens het optreden gooide een Argentijnse fan een LP richting het podium, met daarin een brief voor de zanger. Waarschijnlijk goed bedoeld, maar een beetje een lomp object om mee te gaan smijten. Het kwam dan ook tegen de 81-jarige Clapton aan, die daar zichtbaar van schrok.
0: Ja, snap ik.
2: Hij liep daarna ook van het podium af. Het was al het einde. Hij zou eigenlijk nog terugkomen voor een toegift, maar dat feestje ging niet door.
0: Nee, als het Gerard Joling was geweest, dan had hij een klap uitgedeeld.
2: Ja, ja. Kom hier dan.
0: Ze alleen maar met bier waarschijnlijk. Maar ja, je kunt met alles gooien, maar LP heb ik nog nooit gehoord.
2: Ja, het is ook gewoon net
0: slim.
2: Iets te lomp. Want als die punt... Ja, net,
0: pijn.
2: Ja, dat is gewoon niet fijn.
0: Nee, precies.
2: Ja.
0: Het is eigenlijk heel dom. Maar hij kwam niet meer terug, Eric Clapton.
2: Nee, het concert was wel gewoon afgemaakt. Maar ja, toegift werd door de neus geboord.
0: Dankzij deze Argentijnse fan. Dankjewel daarvoor. We gaan er zometeen naar iemand die, ik zei het straks al, het afgelopen weekend een ongekende prestatie heeft geleverd. Het kan wel zijn dat we misschien een paar keer op de deurbel moeten rammen om hem wakker te krijgen. Ik heb geen idee of het zo is. We gaan het zometeen ondervinden.

0: prikkelarme zwembad, hè, in Helmond. Tijdens die prikkelarme zwemdagen daar. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Misschien wel heel rustgevend, zou zomaar kunnen. Afslag Zuid, die heb je aanstaan. Het programma dat er van maandag tot en met donderdag is tussen 4 en 7 op de radio. En op vrijdag zijn Stef en Christian er, hè, met de Piepende Bandenshow. Vorige week spraken wij hier in Afslag Zuid met Joost de Man. Hij is 35 jaar, hij komt uit Den Bosch. En hij vertelde toen hier in de uitzending dat hij een poging ging ondernemen om 48 uur lang non-stop te blijven biljarten in Vught. 48 uur, jongens. Voor een goed doel, namelijk voor Stichting Met Je Hart. Dat is een stichting die zich inzet om eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen te doorbreken. Door allerlei leuke en waardevolle ontmoetingen te organiseren. Dus wat dat betreft een ontzettend goed initiatief. Maar ga er maar aan staan, hè. 48 uur biljarten. Hij is vrijdagavond begonnen. En ja, ik zag dat het hem gewoon ook gelukt is. Hij heeft het voor elkaar. He did it. Ik ga even proberen te bellen met hem. Om eens even te kijken hoe het is. Ik zei net voor de gekkigheid al, want het kan best zijn dat we een paar keer moeten aanbellen. Omdat hij gewoon lekker ligt te maffen natuurlijk. Even kijken of dat we Joost kunnen bereiken. Felicitaties op zijn plaats, toch?
1: Met Joost, man.
0: Dag Joost, met Ronnie, Omroep Brabant Radio.
1: Oh, goeiedag.
0: Hey, hi. Goeiedag. Volgens mij kan ik jou ontzettend feliciteren.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan.
0: Het is gewoon gelukt, man. Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat niet beter. Ik heb even 12 uur lekker kunnen slapen achtereen. Dus om 8 uur had ik mijn bed aangeraakt en het was meteen weg binnen een seconde.
0: Ja, want barst er nou van de spierpijn of niet na al die stoten die je hebt gegeven het afgelopen weekend?
1: Ja, zelfs in mijn hamstrings. Ik had niet gedacht dat die hamstrings gebruikt zouden worden, zeg maar. Ja. Om mijn oude lille sport. Maar ja. Ik voel het wel overal nu. Overal spierpijn, inderdaad.
0: Ik hoor de reactie van de dokter al als je komt. Zei, ja, want ik heb ontzettend last van mijn hamstrings. Ik heb volgens mijn blessure jou eerder gedaan dan jagen biljart. Ja, deze ook, toch?
1: Ja, ik denk dat ik dan gewoon zou liegen, hoor. Ik denk dat ik een of andere berg heb beklommen.
0: Ja, precies. Maar je hebt gewoon 48 uur staan biljarten daar. 48 tegenstanders ook. Wie of wat heeft je er eigenlijk doorheen getrokken? Want het is nogal een behoorlijke reis geweest.
1: Ja, ik had op die zondagochtend, dus gisterochtend, had ik echt een behoorlijke inzinking. Dus had ik er echt even doorheen mentaal. Ik wist gewoon niet meer waar ik was. Het was echt een heel aparte ervaring.
0: Ja.
1: En uiteindelijk was ik een beetje rustiger in het café, om een uur of 11 ochtends. En toen op een gegeven moment kwam in een voetbalteam, er kwamen vrienden, er kwam familie en van alles kwam binnengelopen. Het stond helemaal vol en die hebben mij weer gewoon letterlijk erheen geschreeuwd. Dus op een gegeven moment iedere bal die ik dan maakte, werd er gejuicht in dat café alsof de Champions League was gewonnen.
0: Ja, dus je lacht er echt even af, zal ik maar zeggen, ook geestelijk.
1: Ja, vooral mentaal, ja. En dat gaat ook dan in je lichaam zitten. Dus ik voelde pap in mijn benen en armen. Ik had geen kracht meer. Net of ik hartstikke dronken was of drugs op had of zo. Het was heel, heel apart.
0: Nou, voor de duidelijkheid, je had niks gebruikt, toch, Joost?
1: Nee,
0: precies. Hey, wat was het mooiste moment het afgelopen weekend tijdens die 48 uur?
1: Het mooiste vind ik dat er zoveel mensen op afkwamen op die zondag die ook hoorden dat ik het enorm zwaar had. En dat daardoor ze ook juist nog zijn langsgekomen, terwijl dat misschien niet de planning was. Die dan echt daar zijn om mij er doorheen te slepen. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment. Ook omdat ik me realiseer dat zo erg kan helpen. Die mensen om je heen. En ja, nu met jou praat, besef ik me eigenlijk dat ook hetgeen is waarvoor ik heb gebiljard natuurlijk. Hè? Dat ouderen dit misschien wel vaker voelen. Niet zo'n inzinking, denk ik, maar die gewoon een stukje eenzaamheid voelen. En daar heb ik het eigenlijk voor gespeeld. Dus ik denk dat daar de cirkel ook wel meteen rond is.
0: Ja, want voor Stichting Met Je Hart heb je het ook gedaan. Hoeveel heb je opgehaald qua geld?
1: We hebben een tussenstand, want de donaties staan nog steeds open, dus er kunnen nog steeds donaties binnenkomen. Maar op het moment dat ik hem afsloot om 6 uur, stond hij op 9350 euro.
0: Zo, de knettersman, ja. Lekker bezig. Ja. Stoten, doorstoten met die ballen dan maar.
1: Nog even een uurtje daar vastplakken.
0: Ja, ja. Hey, maar dat is toch een heel mooi doel uiteindelijk wat je gehaald hebt. Nou zag ik dat dit duurrecord ook een traditie is daar in Vught. Elk jaar komt er een uurtje bij, dus volgend jaar wordt het 49 uur. Heb jij je naam al op de kandidatenlijst gezet voor volgend jaar?
1: Ik heb hem eraf gehaald.
0: Jij denkt, once in a lifetime en nooit meer.
1: Ja, dat ga ik niet meer doen.
0: Nee, snap ik. Nou, je hebt een fantastische prestatie neergezet, Joost. Mooi, we een flinke bak geld opgehaald. En er kan alleen nog maar meer bij komen. Dus nogmaals, zoals ik al zei, het is voor stichtingen met je hart, dus voor een goed doel. Joost, ga lekker uitrusten, man. Je hebt het verdiend.
1: Ga ik doen, zeker.
0: Dankjewel, hè. Houdoe.
1: Bedankt voor het belletje. Houdoe.

One Direction, The Story of My Life. Liedje is alweer 13 jaar oud. En we spraken er straks met Joost de Man uit Den Bosch. Die het dus gewoon deed afgelopen weekend in Vught. 48 uur achter elkaar biljarten. Had last van zijn hamstrings door het biljart. Dat dus. Hij heeft lekker even in ieder geval een beetje bijgetankt in bed. En heeft inmiddels een mooi bedrag op de teller staan. Daar waar hij het allemaal voor deed. Dikke 9300 euro. En ja, dat kan nog steeds gedoneerd worden. Dus petje af voor deze man. Straks hebben we nog iets waar je oren van gaan klapperen. Dat weet ik 100% zeker. We gaan het namelijk hebben over de duurste albums ooit gemaakt. Dan denk je, nou, dat zullen wel ontzettend succesvolle albums zijn. Nou ja, goed, luister en oordeel zelf, zou ik zeggen. Straks heeft Marjolein alle feiten voor je op een rijtje. Maar eerst naar wat andere feiten en die hebben betrekking op het nieuws. René Snippert is...

0: Aangeschoven in de studio betekent hoog tijd voor het nieuws. Wat
1: mooi
0: zit er
1: bruggetje
0: in?
1: Trouwens.
0: Ja, wel mooi, mooi bruggetje. Wat zit er in het nieuws zo meteen, René?
2: Nou, de burgemeester van Den Bosch die reageert op het zware vuurwerk dat werd afgestoken bij een AZC voor jongeren in Engelen. En dit is een wel heel onhandige plek om iets kwijt te raken tijdens het werk.
3: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
4: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
3: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
4: Koppens biedt veel meer.
3: Kom langs in Volkel.
4: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Ludenburg zet Whirlpool in de spotlight. Tot en met 24 mei profiteer je van 10% korting op veel Whirlpool-apparaten. Met daarbovenop cashbacks en leuke extra's. Ontdek de actie in onze winkels of op ludenburg.nu. Inclusief de Ludenburg-service. Ludenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
0: 17:30, hoe is het met de avondspits in Brabant? Erik Evengroen van de ANWB.
9: Nou ja, die is in volle gang kunnen we wel zeggen. Maar gelukkig weinig bijzonderheden. Dus dat betekent veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Nog altijd maar 3 die meer dan 10 minuten oponthoud hebben. En dat begint met de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 8 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. Datzelfde geldt voor de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met zoals gezegd een kwartier vertraging. De meeste oponthoud ontstotten op de A3. 73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer staat 6 kilometer file, maar het kost je wel bijna 20 minuten.
0: Dankjewel.
4: Omroep Brabant.
0: Een wisselvallig vandaag in onze provincie met af en toe ook kans op een bui. Er waait ook een flinke noordwestenwind. Temperatuur slechts 8 tot 10 graden. En vanavond zijn er buien en is er kans op windstoten. En komende nacht wordt het niet echt heel erg warm. Het koelt af naar een graad of 5. Voor nieuws naar René Snippert.
2: Burgemeester Jacques Mikkers van Den Bosch veroordeelt de explosie met zwaar vuurwerk van afgelopen weekend bij een pand voor minderjarige asielzoekers in Engelen.
10: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het is al weken onrustig rondom het pand met protesten. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft vanochtend meerdere huizen in Helmond doorzocht van leden van een drillrapgroep. Dat zijn groepen die vaak rappen over geweld. Aanleiding waren video's waarop jongeren met bivakmutsen en wapens te zien zijn. Bij de invallen vond de politie meerdere wapens en een vuurwapen. 1 persoon is aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 opvarenden van de Nederlandse cruiseschip Hondius. Dat schip werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus. Medewerkers van het Rode Kruis en de GGD stonden klaar om de mensen op te vangen. De passagiers moeten nog 6 weken in thuisquarantaine. Dat is niet zomaar. Volgens viroloog Jean-Luc Merck is het hantavirus een gevaarlijk virus.
11: Als je het hebt opgelopen, ja, dan is de kans om en nabij 1 op de 3... dat je daarvan overlijdt of in ieder geval heel ernstig ziek wordt. Dus het is echt een gevaarlijk virus, dit Andes hantavirus. Maar voor de omgeving is het weer een heel stuk minder gevaarlijk, omdat het nauwelijks besmettelijk is.
2: Daarom hoeven ons volgens de viroloog verder geen zorgen te maken. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen wordt stopgezet. De studenten verdween in 1993 tijdens de introductieweek in Maastricht en werd nooit meer teruggevonden. De afgelopen jaren onderzocht de politie duizenden tips en werden meerdere zoekacties gehouden, maar zonder resultaat. Volgens het Openbaar Ministerie is alles onderzocht wat onderzocht kan worden. De zaak kreeg veel aandacht toen de Peter R. de Vries Foundation actief de zaak ging onderzoeken. De familie van Tanja Groen laat in een reactie weten alle hulp van onderzoekers als een warme deken te hebben ervaren. We hebben allemaal wel eens dat we iets kwijtraken, zoals autosleutels of die ene sok die door de wasmachine lijkt opgegeten. Maar in Italië was een chirurg iets kwijtgeraakt op een vrij onhandige plek. Dat zit zo, een Italiaanse vrouw heeft 7 maanden lang rondgelopen met een schaar in haar buik.
0: Oh.
2: Ja, het chirurgische hulpmiddel van zo'n 15 centimeter was na een operatie per ongeluk achtergebleven.
1: Per ongeluk?
2: Ja, per ongeluk.
9: Sorry. Ja. Hey, we missen een schaar. Heb jij de schaar gezien?
2: Misschien was het op een vrijdag, hè, dat ze wilden af.
1: Ja, even snel.
9: Kom, vrijdagmiddagborrel die riep. Huppakee.
2: Ja, nou ja, de vrouw die kreeg steeds meer pijnklachten en ontdekte pas na een scan wat er aan de hand was. Ze wordt wel weer opnieuw geopereerd om de schaar te laten verwijderen, maar ze heeft ook wel aangifte gedaan.
1: Ja, dat snap ik. Wat een blunder.
9: Ja, ik zie dat ook altijd voor me. Dat het, maak jij mevrouw even dicht?
1: Ja.
9: Zo gaat het dan toch, die chirurgen. Maak jij mevrouw even dicht? En dan, ja, de nedel, hij heeft die gewoon een schaar.
1: Wel.
9: Dat
1: ja.
9: is, ja, inderdaad. Hij denkt, ik ben er weg van. Ik ga door naar de volgende. Maar een schaar, maar dan moet ze toch ontzettend, ja, nou, pijnklachten, maar ik denk dat bijna doodschappen.
2: Ik bedoel, 15 centimeter is best aardig.
9: Ja,
2: als je
9: denkt misschien eerst een blinde darm of zo, maar dan blijkt het dus gewoon een schaar te zijn die in de weg zit. Heftig. Heftig. Wordt vervolgd, denk ik, dit, of niet? Want er zal ongetwijfeld wel...
1: Zal wel een rechtszaakje achterleggen
9: komen.
2: Ja, ik denk wel dat, dat als jij een aangifte doet, dat het wel wat oplevert.
9: Precies. Dankjewel, René. We zijn weer bij. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Oh, ik voel hem gewoon zitten, die schaar, man. Goeiedag. We gaan zo meteen naar onze vrienden van Weerplaza. Maar eerst John Travolta en Olivia Newton-John. Lekker meebleren.
12: Welkom bij de leukste middagshow van Brabant.
13: Ja, het is hier goed toe, hoor. Het is hier altijd fijn.
14: Afslag Zuid
12: op Omroep Brabant.
14: Lekker, hoor. I got you.

0: Een ontzettend fijne klassieker, dit die je toch altijd lekker meelalt. Dat zo in Amazing is gekund wat mij betreft. John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Berend van Straten, die is van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Het is koud, zonder jou zong André Hazes, maar het is koud buiten. En het waait behoorlijk, zie ik ook nog.
1: Klopt inderdaad. Ja, ja, en het gaat eigenlijk alleen maar harder waaien de komende uren. Dus het is een onstuimige avond wat ons te wachten staat. Althans, in Brabant valt het eigenlijk nog wel mee in vergelijking met de rest van het land. In het noorden, bijvoorbeeld in de Eelde, staat nu al een windkracht 6 uit het noordwesten. Daar komen windstoten vanavond voor tot 90 km per uur aan de kust. Ook in Brabant is het vanavond echt wel wat vlager, met windstoten zo rond de 50 km per uur. En meerdere buien die over de provincie trekken. Tussen de buien door is het wel vaak droog. Er komen ook wat opklaringen voor. Maar het is voor het gevoel wel waterkoud met die wind erbij. Want de temperatuur ligt vanavond zo rond de graad of 7. Maar de gevoelstemperatuur ligt nog een stuk lager. Dus het is geen lekkere avond om buiten te spenderen.
0: Nee, precies. Dat hadden we toch wel graag gedaan. Want wat is de temperatuur normaal gesproken in deze tijd van het jaar?
1: Ja, we zitten alweer halverwege mei, hè? Dus dat is van 15 tot 19 graden is wel gebruikelijk.
0: Ja, ja, ja. Die kunnen we op onze buik schrijven. Althans vandaag, misschien morgen beter nieuws?
1: Nee, zeker niet. Oh, nee, okay. Het gaat wel even duren voordat we dat soort temperaturen weer gaan zien in de provincie. Nee, we zitten echt wel opeens in een periode met een stuk lagere temperaturen dan gebruikelijk. En daarbij is het ook wel wisselvallig. Morgenochtend lokaal nog een buitje. In de middag is het wel vaak droog. Zullen we de zon af en toe zien? En de temperatuur die gaat morgen uiteindelijk oplopen naar een graad of 13 op de meeste plekken. Dus ook wederom aan de frisse kant. Morgenavond dan volgen vanuit het westen weer opnieuw flink wat buien. En de dagen daarna, woensdag en donderdag, ja, dat worden echt tamelijk wisselvallige dagen met meerdere buien die vanaf de Noordzee worden aangevoerd. En wederom wordt het niet veel warmer dan een graad of 13. Dus ook Hemelvaartsdag gaat echt wel aan de koude kant verlopen.
0: En wat is het moment waar jij naar uitkijkt waarop er misschien weer wat betere temperaturen en wat lekkerder weer aan zit te komen?
1: Ja, dat blijft natuurlijk subjectief, hè? Maar ja. nee, het is eigenlijk vanaf het weekend zien we dat de wind gaat draaien naar het zuiden. En dan wordt er wat warmere en drogere lucht aangevoerd. En ik vind dat ook wel lekker hoor. Want in het weekend in Brabant wordt het gewoon weer 15 graden op zaterdag. En zondag met flink wat zon kan het weer 18 graden worden. En voor volgende week ziet het er naar uit dat we weer een paar reeks warme dagen tegemoet gaan. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel goed.
0: Prima, dankjewel Berend. Ik wens jou een mooie avond.
1: Helder.
0: Hoi hoi. Ja, onze Marjolein die weet heel veel en die is in de wereld gedoken van de ontzettend dure albums. Je gaat zo meteen met je oren klapperen als je de radio aan laat staan. Je hoort er meer over na Bananarama, maar nu eerst muziek van Douwe Bob. Hier komt zijn nieuwe single nu.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als altijd.

0: Yes. Nee hoor. Ik pak dit er alvast even bij. Want het gaat over money, money, money in combinatie met muziek, toch?
1: Ja, ja, het gaat over de kosten van albums. En dan niet zomaar albums, maar de allerduurste albums ooit gemaakt.
0: En wij gaan klapperen met onze oren, zei jij.
1: Flink, ja. Want er zit nogal een prijskaartje aan. Je kan het je ergens wel voorstellen. Een studio moet betaald worden, een producer. Het moet daarna afgedrukt worden op, nou, kies maar uit tegenwoordig. CD, vinyl, cassettebandje. Wat jij wil.
0: Ja.
1: Nou, het is gewoon hartstikke duur. Maar daarom onder het motto, verbaast u niet, verwonder u slechts. Even een top 5 voor je. Op nummer 5 heb ik Julio Iglesias.
0: Ja.
1: Met zijn album Non-Stop.
0: Ja.
1: Dat kostte 3 miljoen euro.
0: Maar dat is lang geleden natuurlijk al ook.
1: Dat klopt, dat is wel lang geleden. Ik moet zeggen, de meeste albums zijn al wel van even geleden.
0: Daarom, want het staat natuurlijk ook wel een beetje in verhouding qua tijd. Ik bedoel,
1: ja,
0: vandaag de dag heb je natuurlijk een veel extremer bedrag nodig dan dat je dat in de jaren 70 bijvoorbeeld had.
1: Ja, ergens wel. Aan de andere kant, je hoeft het nu niet meer zo erg uit te brengen op bijvoorbeeld een plaat als toen.
0: Nee, maar als je daarvoor
1: wordt gestreamd.
0: Precies, als je daarvoor zou kiezen, dan ben je denk ik nu qua kosten zit je sowieso hoger.
1: Dat is duurder.
0: Dus wel een beetje een tijdbeeld zien ook dat.
1: Ja, maar
0: toch?
1: Kun je nagaan dat zelfs met de kosten van nu die hoger zijn, dat er nog steeds geen hedendaagse albums in dit rijtje tussen staan.
0: Precies, okay.
1: Nee, wel erg grappig. Heeft ook te maken met Julio was een perfectionist en die wou alleen het beste van het beste gebruiken. Daarom is dit album opgenomen in de beste studio's ter wereld.
0: Tuurlijk.
1: Ja, en daar zit een prijskaartje aan. Want dat hele team moet dus ook continu de hele wereld overgestuurd worden om in al die studio's te zitten.
0: Ja, en daarom klinkt Julio ook zo goed, zullen we maar zeggen, toch?
1: Ja, dat ligt gewoon aan die studio's.
0: Julio is goed.
1: Op nummer 4 heb ik Mariah Carey met haar album Memoirs of an Imperfect Angel.
0: Ja.
1: Dat album kostte 5 miljoen om te maken.
0: Ka-ching.
1: Dat was onder andere zo hoog omdat ze samenwerkte met twee knijterdure producers. En omdat ze er een compleet magazine bij wou. En dat is echt helemaal professioneel gemaakt. Dik 30 pagina's, professionele fotoshoots over de hele wereld, interviews erbij.
0: Ik ken haar album helemaal niet.
1: Ik ook niet.
0: Maar dat is toch het ergste. Staat daar iets op waarvan...
1: Er staat één nummer op wat wij misschien kennen.
0: Ja?
1: Nee, het is een cover.
0: Wat dan?
1: Het is een cover van... ik zat het nog op te zoeken. Sorry.
0: De Foreigner.
1: I wanna know what love is.
0: Maar er staan verder helemaal geen singles op
1: geen
0: die uiteindelijk
1: eigen niet... hits waarvan je zegt Mariah Carey song.
0: Beetje duur album dan toch?
1: Ja. Op nummer 3, iemand die ik totaal niet had verwacht. Victoria Beckham met haar album Victoria Beckham. Dat kostte namelijk 8 miljoen euro. Ja, het is het eerste en enige soloalbum van de ex-Spice Girl. Ja, ze waren toen natuurlijk mega populair. Dus het bedrijf heeft toen gewoon gezegd... Oh, je smijt heel veel geld tegenaan. Ja. Maar het flopte enorm, want het verkocht maar 50.000 exemplaren. Enorm zuur, was het helemaal niet waard. Daarom bleef het ook bij één album.
0: Ja, ze was ook helemaal niet leuk, vond ik, Victoria Beckham, toch?
1: Ja,
0: ik denk dat ze de wind niet mee had qua sympathie.
1: Likeable. Nee,
0: ja, precies. Dat.
1: Nee. Op nummer 2, Guns N' Roses, met 13 miljoen. Voor een album.
0: Ja.
1: Het album is Chinese Democracy.
0: Ja.
1: Ook weer zo'n album van je zegt, hè?
0: Nee.
1: Guns N' Roses kent iedereen, maar dit album niet echt.
0: Nee.
1: Nou, als je nou kijkt naar de tijd dat ze gedaan hebben om dit op te nemen, is het niet zo gek dat het prijskaartje zo hoog is, want dit album heeft meer dan 14 jaar gekost.
0: Zo, dat moest wat gesleuteld worden.
1: Ruim een decennia.
0: Zo.
1: Waarin ze wel elke maand 14 jaar lang $50.000 betaalden aan studiohuur en bandleden. En die bandleden die kregen elk minimaal 11.000 euro loon per maand.
0: Ja, dan snap ik dat het zo duur allemaal is. $50.000 voor de studio alleen al.
1: Kan toch niet?
0: Elke
1: 14
0: maand.
1: Jaar lang.
0: En 14 jaar lang en dan ook nog 11.000. Goeie.
1: En pas daarna zeiden ze, nou, nu is het goed.
0: En wij maar klagen dat we zoveel huur betalen. Moet kijken wat deze mannen neertellen daar. Hoppakee.
1: Op nummer 1 wel een artiest die je daar verwacht. Michael Jackson.
0: Ja.
1: Maar niet een bekend album. Het is namelijk het album Invincible.
0: Dat is geen succesvol album geweest.
1: Nee, er staan ook geen grote hits op, geen grote singles.
0: Wat kostte dat album?
1: 30 tot 40 miljoen euro. Er is niet eens een exact bedrag van, omdat niemand het echt durft te zeggen.
0: Nee,
1: het is het duurste album ooit gemaakt.
0: Maar hij was natuurlijk ook wel gewoon enorm perfectionistisch, Michael Jackson.
1: Ja.
0: Dus dat snap ik dan ook wel weer, weet je.
1: Dat zit er ook
0: details.
1: In. Maar ook doordat hij zo perfectionistisch was, schuifde hij ook dingen uit. En daardoor kostte het ook 5 jaar. En dan dacht hij ook maar soms, als iets even niet lukte, en ze zaten bijvoorbeeld bij een studio in de buurt waar hij ook in een hotel zat, dan stelde hij dat even bedrijf uit. En dan bleven ze daar nog een paar maanden tot een half jaar. Ja, ja. Al die kosten moesten dan wel voor dit album gerekend worden.
0: Ik vraag me af of die man ook zichzelf wel eens heeft gerealiseerd wat hij eigenlijk allemaal aan het uitgeven was aan geld. Want we hebben natuurlijk ook een documentaire van hem gezien dat hij aan het winkelen is. Dat huppakee, daar 5 ton, daar een $80.000. Ja. Alsof het allemaal niks is.
1: Ik denk het niet.
0: Dus geen flauw benul waarschijnlijk van wat hij allemaal geen geld uitgeeft. Nee. En dat hij daardoor uiteindelijk ook in de problemen is gekomen.
1: Ja, ja, want hij heeft ook veel te veel nummers eigenlijk gemaakt. Uiteindelijk heeft hij 50 nummers gemaakt. En er kwamen maar 15 op het album.
0: Oh, laat hij alsjeblieft toch deze kant op komen. Ja. Alsjeblieft, alsjeblieft. Goed, we zijn weer bij. Dankjewel, Marjolein. Ik vond het een zeer amusant blokje, denk ik, dat het eerlijk moet zijn. We gaan langzaam richting 6. Straks natuurlijk nog een uurtje afslag sluiten. En dan gaan we contact zoeken met een hele grote held. Een van de 3 helden die het afgelopen weekend iets fantastisch heeft gedaan.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
6: Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Woonboulevard Os. Kom ook op Hemelvaartsdag woonshoppen in Os.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Jacobs en Jacobs in Hees geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Jacobs en Jacobs.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dank u. Verkeersinformatie is er. Erik Evengroen van de ANWB. Waar staan de files in Brabant?
17: Nou ja, zoals eigenlijk heel de middag al weer te maken met de normale avondspits. Dat betekent veel dagelijkse files. En wat ook het geval is, dat de meeste nu alweer snel korter worden. We zaten op ruim 100 kilometer file en op dit moment nog maar 54. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A58 om te beginnen. Breda richting Tilburg. Bij Bavel is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. A59 Os richting Den Bosch bij Rosmalen-Oost ook een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht met vertraging 10 minuten. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Boksmeer 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud.
6: Dankjewel. Sterkte en hou de radio lekker aan op Omroep Brabant tot 7 uur. Deze Afslag Zuid op maandagmiddag. Leuk dat de radio lekker aan staat. Ik heb zometeen muziek voor je van Wet Wet Wet en ook Rihanna staat klaar. En straks even bellen met de brandweer. En dat is niet voor een fikkie.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
18: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
18: Klopt dat wel?
5: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
23: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
1: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
18: Ja, gezellig.

0: Rihanna samen met Mickey Echo en Stay. Straks meer muziek. Flemming en Meteor staan klaar.
1: Omroep Brabant.
0: Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, ik heb slecht nieuws voor mensen met hooikoorts. De komende weken wordt het alleen nog maar erger. Door de regen van de afgelopen tijd komen grassen nu massaal in bloei. En daardoor hangen er steeds meer pollen in de lucht. Vooral hier in het zuiden en zuidoosten van Nederland kunnen mensen daar flink last van krijgen. Hier is er namelijk net iets meer regen gevallen.
0: Dus de pollenradar die kleurt weer rood.
2: Ja, sorry. Ja. En de EU wil een grotere rol gaan spelen bij toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Europese ministers gaan later deze maand bespreken waar de EU wel en niet mee akkoord wil gaan in gesprekken met Rusland. Daarbij worden ook zogenoemde rode lijnen bepaald. Volgens EU-buitenlandchef kan er geen eerlijke vrede komen zonder dat Rusland verantwoordelijkheid neemt. Nederland vindt dan weer vooral dat Oekraïne zelf achter een eventueel vredesakkoord moet staan. En iedereen kent het placebo-effect, waarbij je je beter voelt door een nep medicijn.
0: Ja, ja.
2: Maar er bestaat nu ook een omgekeerde variant, het nocebo-effect.
0: Oh.
2: Daarbij kun je juist klachten krijgen doordat je verwacht ziek te worden. Onderzoekers zeggen dat je brein echte pijn en klachten kan aanzetten door angst of negatieve verwachtingen. Zo kregen ooit 100 kinderen buikpijn nadat er verhalen rondgingen over giftige cola. Maar er bleek helemaal niks mis met die cola. Nou, vooral angstige en pessimistische mensen zouden hier dan gevoelig voor zijn.
0: Het nocebo-effect?
2: Ja, het nocebo-effect.
0: Okay.
2: Dus het tegenovergestelde van de placebo-effect.
0: Dus eigenlijk zeg je gewoon, je moet jezelf niet druk maken. Je moet jezelf niet ziek praten.
2: Nou ja,
0: daar komt het een beetje neer.
2: Wel, ja, je kan jezelf ziek praten.
0: Bizar, toch?
2: Gek, toch?
0: Niet doen dus.
2: Nee.
0: Gewoon lekker de radio aanhouden. Hoop vrolijkheid tussen nu en 7 uur nog in Afslag Zuid. Alhoewel, ik ga zo meteen even de brandweer bellen. Ik denk dat het nodig is om zo meteen de brandweer even te bellen. Waarvoor?

0: leuker dan alleen, hè. Zo heette ook zijn optreden afgelopen weekend op de Petterlaarse Schans in Den Bosch. Daar gaf hij een heel grote festivaldag. Het was één dag, maar het was bommetje vol daar. En dan stond hij met allerlei artiesten met wie hij ook liedjes heeft opgenomen. Een geslaagd event onder een heerlijke, nou, blauwe hemel kunnen we wel zeggen, want het was afgelopen zaterdag natuurlijk heerlijk weer. Een totaal ander onderwerp, want de Stairway to Heaven Firefighters Challenge in Zwitserland. Je merkte, ik heb er moeite mee. Ik had er namelijk ook nog nooit van gehoord. Drie helden van de brandweer in Dongen wel, want die deden namelijk mee. Dennis Snoeren, Alex van der Kamp en Stijn Berends. Ze gingen in complete uitrusting maar liefst 4250 steile traptreden op. Naar boven, precies. En dat deden ze niet alleen voor de sport, maar ook nog eens voor Kika. En aan de lijn heb ik Alex van der Kamp. Alex, goeie avond.
1: Een hele goede avond, Bonnie.
0: Ja, eerst maar eens even applaus voor jou en je maat. Want dat is wat mij betreft dik verdiend. Jullie zijn helden. En ja, ik hoor je stem, dus je leeft nog. Hoe voel je je na die 4250 steile traptreden?
1: Ja, nou eigenlijk verrassend goed nog, verrassend fit. We hadden wel rekening gehouden dat we behoorlijk wat spierpijn zouden hebben. Want we zijn daar echt wel tot het uiterste moeten gaan. Maar de volgende dag werden we toch ook nog een gezellig feestje best goed wakker. En natuurlijk wel zware benen, maar voelde het wel goed aan. Ja. En vandaag ook weer gewoon lekker kunnen werken, dus dat ging prima.
0: Ja, zolang je ook nog kunt feesten is alles goed met het lijf volgens mij. Jullie gingen in volledige brandweeruitrusting ook de berg op, hè? Wat had je dan precies aan en hoeveel kilo droeg je met je mee?
1: Ja, dus we hebben dan echt ons, wij noemen dat ons zware bluspak aan. Dus dat bestaat uit gewoon een flinke broek en jas. Dan heb je nog laarzen die wel stevig zijn. En het helm. En het zwaarste van alles is ook dat je ademluchttoestel die je op je rug draagt met de fles ook achterop om hebt. En alles bij elkaar is naar schatting zo ongeveer 18 kilo. En voor dit evenement hebben we dan ook nog in het bijzonder dat we bijvoorbeeld ook nog eigen water en voeding met ons meedraagt. Ja. Dus dat weegt dan nog wel iets extra.
0: Hoe lang doe je erover om boven te komen? Want het zijn 4250 steile traptreden. Het gaat echt, zal ik maar zeggen, met een behoorlijk stijgingspercentage ook, hè?
1: Ja, het is echt wel een flink steile trap. We hadden van tevoren ingeschat dat we ongeveer 2 uur over zouden doen. En we hebben hem uiteindelijk in 1 uur en 56 minuten gelopen. Oh. Dus dat was ook al heel gaaf om dat zo binnen de tijd te halen.
0: Alex, nog een applaus van ons. Hoppakee, applaus nummer 2. Op naar applaus nummer 3. Want hoe komt er dan weer beneden?
2: Ja.
1: Ja, nou, daar hebben we ons wel een beetje op verkeken. Want wij waren natuurlijk in ons al enthousiasme en vol adrenaline nog, kwamen we op het idee dat na even rusten we wel weer naar beneden konden lopen. Iemand had ons daar verzekerd van dat het ongeveer 3 kwartier zou duren.
0: Ja.
1: En dat we gewoon de pijlen moesten volgen. En toen zagen we ergens een pijltje op de weg en die wees ons een bospad in. En na ongeveer 40 minuten naar beneden lopen kwamen we erachter dat we er nog maar op 1/3 van de afdaling zaten.
0: Nee. Feitelijk.
1: Dus toen heel toevallig zijn we even langs de weg stil gaan staan en kwam er een pick-up langs.
0: Ja.
1: Daar konden we achterin springen en konden we het laatste stuk meerijden. En toen kwamen we dus ook pas echt achter hoe lang het nog rijden was. En waren we echt wel heel erg blij met eigenlijk onze redder in nood. Want we hadden ook helemaal niks meer qua drinken en eten.
0: Ach.
1: Dus we zaten er ook wel behoorlijk doorheen ondertussen.
0: Ja, want dit was in Zwitserland. Is dat dan een specifiek parcours daarvoor? Of liggen die traptreden daar altijd? Wat voor situatie is dat dan daar?
1: Ja, het is eigenlijk een soort van noodtrap naast een lift waar je in zou kunnen stappen om de berg op te gaan.
0: Oh, dat is zo'n trap waar je eigenlijk nooit op terecht wil komen, die je ook langs al die attracties ziet en zo, zal ik maar zeggen, als je in een pretpark bent.
1: Ja, daar komt het eigenlijk ook neer. En die lift die gaat dus wel als goed te sprake per jaar, maar die trap die is naast nog nooit in gebruik. Behalve dus die zaterdag afgelopen week en ook op zondag voor gewone sporters, dan wordt echt jaarlijks daar een evenement georganiseerd.
0: Ja, gaaf. Jullie gingen om geld in te zamelen voor Kika. Mooi bedrag op kunnen halen daar?
1: Ja, we zijn begonnen met als doel 500 euro. Geen idee of ons dat zou lukken. En toen ging het eigenlijk echt verrassend snel. Elke keer het doel verlegd met 500 euro. En uiteindelijk zitten we nu op een bedrag van 4.500 euro. En we hebben de link nog openstaan. Dus we zijn echt wel enorm verrast door alle vrijgevigheid en aandacht die er aan wordt gegeven.
0: Alex, daar komt hij weer, hè? Nog een applausje te pakken.
2: Nou, maar waanzinnig, wat een goed bedrag.
0: Ja, ja, precies. Zegt dit ook iets over de fitheid van de brandweer in Dongen? Ik bedoel, ik woon in Veldhoven. Kan ik dan misschien beter de brandweer in Dongen bellen? Nou, het duurt dat natuurlijk even voordat ze er zijn. En we hebben in Veldhoven, dat zeg ik er ook meteen bij, een fantastisch goede brandweer. Maar jullie zijn wel een paar fitte boys dan dus.
1: Wij hebben wel erg ons best.

0: uitdaging of hou je het heel even voor gezien nu?
1: Ik heb een aantal collega's die dus ook afgelopen zaterdag hebben meegelopen. Die lopen op 13 september nog dit jaar in Almere. Daar is ook een firefighter challenge waarbij eigenlijk een beetje ter nagedachtenis van 9-11... een evenement wordt georganiseerd om daar een grote toren, mogelijk de laatste editie dit jaar, te beklimmen. En voor de rest hebben we het natuurlijk wel gehad. Zouden we dit nou nog een keer doen, ja of niet? Ik hoorde ook al grote verhalen om mogelijk nog meer gewicht een keer mee naar boven te nemen.
0: Tuurlijk.
1: Maar we moeten nog maar eens even gaan kijken of we ons zelf inderdaad zo gek kunnen krijgen om die uitdaging nog een keer aan te gaan.
0: Nou, dit hebben jullie in ieder geval gefixt. Ik ga het nog één keer doen, Alex.
2: Yeah! Wel verdiend.
0: En ik wil je hartelijk danken en hou Dongen en omgeving veilig op het gebied van branden als je wil.
1: Hartstikke goed. Gaan we zeker doen. Dank je wel.
3: Brabant's leukste middagshow.
4: Ik zeg niks.
3: Afslag Zuid.

0: voor die brandweerman uit Dongen. 4250 steile traptreden. Ik herhaal het nog maar eventjes. 1 uur 57 hebben ze erover gedaan. Nou, ik doe het ze in ieder geval niet na. Maar ja, goed, dat is ook wel een beetje hun vak natuurlijk. Hè. En vooral een stel fitboys bij elkaar die uiteindelijk ervoor zorgen dat de branden geblust worden in Dongen en omgeving als het nodig is. En andere dingen doen ook, want de brandweer blust niet alleen branden. Ze halen ook mensen uit auto's bij ongelukken.
1: Ik wou maar net zeggen.
0: Ze halen jouw katje misschien wel uit de boom als dat nodig is. Dus ze zijn er echt allemaal voor ons. Het nieuws, René, wat zit erin zo?
2: Zwemleraar die kinderporno bezit, krijgt celstraf te horen. En Gala gaat niet door bij deze school naar een examenstunt.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten.

0: projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Half zeven voor de verkeersinformatie naar Erik Evengroen van de ANWB. Goedenavond, Erik.
4: Hai, goedenavond. Nou ja, we hadden een vrij normale avondspits weer met ruim 100 kilometer file. Maar die is zo goed als opgelost. Twee files wel geteld nog in heel Noord-Brabant. Om te beginnen de A59 os richting Den Bosch. Bij Rosmaal is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en er staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de A73 tenslotte Nijmegen richting Maasbracht. Voor Boksmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud.
3: Dank u.
5: Omroep Brabant.
3: Ja, het is best een frisse dag vandaag. Het werd niet warmer dan 10 graden. Vanavond is er nog kans op wat buien. Er zijn ook flinke windstoten, want het waait aardig. Hè? Noordwestenwind buiten. Het is komende nacht behoorlijk fris met zo'n 5 graden. Morgen wordt het wat rustiger, wat minder wind is er lokaal een buitje. En dan wordt het maximaal 14 graden. Nieuws krijg je van René Snippert.
6: Tegen een zwemleraar uit Sint-Oederode die als vrijwilliger werkte met kinderen is een voorwaardelijke celstraf geëist voor het bezit van kinderporno. Bij de man van 45 vond de politie zo'n 100.000 foto's en 300 video's op verschillende apparaten. Die hoort onze verslaggever Noël van Hooft.
7: De officier van justitie vindt het belangrijk dat Edwin S. behandeld wordt. En daarom eist justitie een celstraf van 5,5 maand. Dat is precies de tijd dat hij in voorarrest al heeft vastgezeten. En daarbovenop komt ook nog een eis van 9 maanden voorwaardelijk. Voor als hij nog een keer de fout ingaat. Op 22 mei doet de rechter uitspraak. En die mag Edwin S. in vrijheid afwachten.
6: Volgens de justitie maakte hij zelf geen beelden, maar verzamelde hij jarenlang kinderporno via het dark web. Een verkeersruzie in Os is vanmiddag flink uit de hand gelopen. 5 mensen gingen met elkaar op de vuist. Daarbij belandde ook een auto in een voortuin. Volgens de politie trokken betrokkenen elkaar uit verschillende auto's, waarna een vechtpartij ontstond. 1 persoon raakte gewond aan zijn hoofd. De politie heeft 1 verdachte aangehouden en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Imkers in Brabant roepen mensen op om uit te kijken naar kleine nestjes van de gilpoothoornaar. Deze grote, exotische wesp vormt een bedreiging voor honingbijen en andere insecten.
8: We eten ongeveer 40% honingbijen en 60% andere vliegende insecten. Dus uiteindelijk wordt het een groot probleem voor de biodiversiteit.
6: Juist nu bouwen de koninginnen kleine nestjes, vaak niet groter dan een golfbal. Volgens de bijenvereniging Midden-Brabant zijn die nog makkelijk weg te halen. Toch moeten we met de beestjes leren leven, zegt de imker.
8: Het is een verloren strijd. We gaan de hoornaar niet meer kwijtraken. Maar we kunnen het al beheersen. We kunnen wel proberen om de negatieve effecten van de hoornaar om dat zo minimaal mogelijk te houden.
6: Op onze web en app kan je zien hoe je zo'n nestje herkent. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man die een explosief naar het partijkantoor van D66 gooide een terroristisch motief had. Volgens de justitie zorgde de aanslag voor angst en onrust. Bij de explosie vorige week in Den Haag raakte niemand gewond. Wel was er een flinke schade aan het pand. Op het moment van de knal waren er zo'n 30 mensen aanwezig. Het galadiner van examenleerlingen van het 2-college Ruiven-MAVO in Berkel-Enschot gaat niet door. De school heeft het feest geschrapt nadat een examenstunt uit de hand liep. Volgens de school hield een groep leerlingen zich niet aan de afspraken. Zo zouden met meel, waterpistolen en haarverf zijn gegooid. Leerlingen reageren teleurgesteld en vinden het niet eerlijk, omdat sommigen al jaren uitkeken naar het galadiner. De school zegt later nog wel met een alternatief afscheid te komen.
3: Ja, ik vind wel dat er een verschil zit tussen afspraken niet nakomen of dat de hele hut verbouwd is en alles gesloopt is.
9: Ik vind dit zuur.
3: Nou ja, dit klinkt inderdaad in de categorie afspraken niet. We hadden afgesproken dat en jullie hebben nu. Maar of dat de hele hut verbouwd is. Kijk, als de hele hut verbouwd is, snap ik het volledig. Maar dit klinkt gewoon een beetje als.
9: Meel en water. Dat volgens mij is dat elke examenstunt ooit.
5: Dat haarverf is het enige waarvan ik denk, oké, daar ga je misschien die scheef
6: ja,
5: over.
6: Ja, en eieren, dat gebeurt ook wel veel. Ja, het is altijd vies.
5: Ja, geen gel op je zadels bij de fietsen. Ja, daar hoort het toch bij. Dat is toch die stunt.
3: Maar ze hebben de boel niet vernield, toch?
5: Nee, toch?
6: Ik heb dat niet eruit gehaald. Nee. Het is vooral heel vies geworden. En ik denk dat dat van tevoren is gezegd. Hey, dan moet
3: dat mag niet. Ja, tuurlijk.
5: Ja,
3: dus
5: tuurlijk.
3: Je moet
5: ja, dat is allemaal
3: dat mag niet. Ja. Ja.
5: Ik denk dat je dan ook beter als school zijnde kan zeggen, jongens, jullie vonden dit allemaal heel grappig gisteren. Ja, kom vandaag maar even 9 uur poetsen.
3: Nou, precies.
5: En dan daarna gaan we lekker opgehalen.
3: Ja, dit voelt een klein beetje als dat stukje wat we van TV van jullie krijgen allemaal
9: onvoldoende.
3: Goed. René, fijne avond, hè?
10: Fijne avond.
3: En dankjewel weer. We hebben 3 hele fijne liedjes voor je geselecteerd in het kader van de muziekbestemming. En jij bepaalt welke kant we zo meteen op gaan. Klaar de liedjes.

0: UB40 en We Sing Our Own Song was er een uit de jaren 80.
1: Muziekbestemming.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat je de liedjes al gevonden hebt op onze socials, Omroep Brabant Radio. Daar zitten we namelijk ook op Facebook en op Instagram. En jij misschien ook wel, maar het zou zomaar kunnen zijn dat je ons nog niet volgt. Foei, foei, foei, foei. Even doen. Dat is altijd leuk en dan kun je hier en daar ook wat input leveren. Bijvoorbeeld als het gaat om de muziekbestemming. Want je kunt dan alvast van tevoren laten weten welke kant we uit moeten. Of we nou linksaf, rechtdoor of rechtsaf moeten.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Ja, ze zijn lekker volgens mij. En ik denk dat het best lastig kiezen is. Er is al wat gestemd via onze socials. Dankjewel daarvoor. Stemmen nemen we natuurlijk ook gewoon allemaal mee. Maar je kunt ook nog even van je laten horen in de app door aan te geven dat je linksaf wil richting bijvoorbeeld Kenny B met Parijs. Ga je toch liever richting Nicky French, rechtdoor, Total Eclipse of the Heart. Of wordt het rechtsaf Miami Sound Machine, dat zonnige liedje De Conga. 06-573-28203. Gewoon even je voorkeur aangeven. Dat kan nog, nou laten we zeggen, een minuutje of 6-7 ongeveer. Via 06-573-28203. Straks trek ik aan die bel, dan kan er niet meer gestemd worden. Dus linksaf Kenny B, rechtdoor Nicky French en rechtsaf de Miami Sound Machine. 06-573-28203. We hadden onze AI-song nog openstaan, Marjolein.
2: Ja, leuk!
1: Ik zou hem bijna vergeten eigenlijk. Maar wij stoppen dus elke dag, net na vieren, even wat de tekst in onze AI-muziekgenerator. Tegenwoordig kun je niet meer zonder AI. En AI kan van alles voor je fixen. En soms klopt het, soms klopt er helemaal geen ene snars van. Maar het is wel leuk om hier en daar echt gewoon even gebruik van te maken. En AI vooral zijn ding te laten doen. Dus vandaar dat wij elke dag qua tekst erin stoppen. Oh, wat is het toch fijn met Ronnie en Marjolein. Ze zijn weer op de radio. Are you ready? Let's go. En dan vragen we aan AI om daar een liedje van te maken. Dat doen we elke dag net na vieren. Dus als je nu pas inschakelt, ja, dan mis je dat. Maar ik laat hem nog even horen. Want we waren er alle twee enthousiast over.
2: Hè?
1: Oh, yo, yo, yo.

0: van Alanis Morissette uit de Zero's. Was dat Thank You? Hey, de opties qua richting, hè?
1: Links.
0: Braak!

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Van de bel trekken, want stemmen is niet meer mogelijk via de app. We hebben ze allemaal geteld bij de stemmen die via onze socials zijn binnengekomen. Omroep Brabant Radio. Gaan we linksaf naar Kenny B? Gaan we rechtdoor naar Nicky French? Of rechtsaf naar de Miami Sound Machine? Maar Jolijn weet in ieder geval welke kant we niet op gaan.
2: Dat is rechtdoor.
1: We gaan niet naar Nicky French.
2: Nee, helaas.
1: Oké, zetten we een streep door Total Eclipse of the Heart. Iedereen moet gedacht hebben, ja, is gejat. Hoeft niet. Okay. Prima, dan wordt het linksaf Kenny B, Parijs of rechtsaf Miami Sound Machine en Conga. Wij stoppen alle data in de computer en die gaat ons vertellen welke kant we uitgaan in het kader van onze muziekbestemming.
3: Rechtsaf.
1: We gaan rechtsaf. We gaan naar de Miami Sound Machine.
3: Muziekbestemming bereikt.

0: Marjolein is er en jij hopelijk ook weer. En morgenochtend lekker wakker worden met Jordi en Mark. En een kijk hoe je morgen hebt.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Mijn papa verkoopt stoelen.
13: In Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
18: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu
20: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep Brabant.
4: I want you to want me.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt. Dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:10. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Sidi Duikers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is, maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: free.
1: Dit is Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal en met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6.